0: Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Drie uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: ici ce soir. J'ai pas envie de rentrer tout seul. Ici ce soir.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond. U kunt weer luisteren naar het programma Orgelmuziek. Vanavond geheel gewijd aan de orgelkoralen over Vater Unser in Himmelreich. We beginnen met de organist Christopher Herrick, een Britse organist. Hij kreeg zijn opleiding aan het Exeter College in Oxford en vervolgens aan het Royal College of Music in Bolt. Daarna werd hij gevraagd om terug te keren als assistent organist in St. Paul's Cathedral, gevolgd door 10 jaar in Westminster Abbey. Hij verzorgde de muziek bij de plechtige begrafenis van Lord Mountbatten. Hij speelt op het orgel van St. Michaelskerk in Keisten, metselorgel uit 1975 in Zwitserland. We gaan luisteren naar Vater Unser in Himmelreich van Johann Sebastian Bach.

De volgende bewerking die we gaan beluisteren is wederom van Johann Sebastian Bach, maar nu gespeeld door Christian Ingelsen. Geboren in Haarlem in 1948, hij werd opgeleid door Piet van Egmond en daarna aan het Conservatorium in Den Haag, waar hij orgel en kerkmuziek studeerde bij Adriaan Engels en Wim van Beek. Vervolgens studeerde hij ook nog aan de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wenen. Hij was jaren de hoofdorganist van de Sint-Janskerk in Gouda. Daar gaan we ook beluisteren op het fraaie Moreau-orgel uit 1735. Wederom Vater Unser in Himmelreich, Bachwerken 682 en 683.

We hoorden net Christian Ingelsen op het orgel in de Sint-Jan in Gouda. We gaan nu naar de huidige organist van de Sint-Jan in Gouda, wel Gerben Budding. Maar we horen hem nu op het kabinetorgel in de oude kerk in Bennekom, gebouwd in 1762 door Onderhorst. We gaan weer luisteren naar Vaat Unze im Himmelreich, Preambulum en het koraal, maar dit keer van de componist Krebs.

De laatste bewerking die we gaan beluisteren wordt gespeeld door Geert Bierling. Hij is stadsorganist van Rotterdam en de vaste bespeler van het concertorgel in de burgerzaal van het stadhuis en het vierklaviers Flentroporgel in De Doelen. We horen hem nu op een orgel hier uit Ede en wel op het orgel van de oud-gereformeerde gemeente aan de Schaapsweg, een Steendam-orgel uit 1999. We horen Vater Unser in Himmelreich van Georg Böhm.

Dat was dan de programma Orgelmuziek voor vanavond. Techniek was in handen van Harro Timmerman. Samenstelling als vanouds, Anton Canes en uw presentator vanavond, Kees Quint. Zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma in de herhaling weer beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedemorgen luisteraars, heel hartelijk welkom op deze zondagmorgen 2 augustus bij het programma Gewijde Muziek. Een programma van Stilok op 1 Vallei. Vanmorgen zijn we bij u tot 12 uur met het programma Gewijde Muziek, waarin we om 10 uur een kerkdienst uit zullen zenden. De kerkdienst die we vanmorgen voor u uitzenden is een kerkdienst vanuit de protestantse gemeente Ede en die komt vanuit de Beatrixkerk. In deze dienst gaat voor dominee Wielhouwer. Tot 10 uur kunt u luisteren naar gevarieerde geestelijke muziek. We gaan nu eerst luisteren naar het Hollandkoor. Zij zingen 2 liederen. Ik bouw op u en u tilt mij op. Daarna hoort u het koor Jubilate Deo uit Woudenberg onder leiding van Marco Dentoom. Zij zingen het lied Vader in de hemel.

Straks om 10:00 schakelen we over naar de protestantse gemeente in Ede, naar de Beatrixkerk, waar onze uitzending van vanmorgen vandaan komt. In deze dienst gaat voor dominee Wielhouwer. Tot 10:00 hebben we nog gevarieerde geestelijke muziek. En we gaan verder met Heer, ik kom tot u. En daarna hoort u het lied Gelooft zij onze God.

Ik heb een gedicht voor u. Het is een gedicht van Marie de Haan. En het is getiteld Gods trouw. Na het gedicht kunt u luisteren naar het lied Groot is uw trouw, o Heer. Maar eerst het gedicht Gods trouw. Elk mens heeft zijn waarde. Elk mens op deze aarde. Het is een schepsel van God. Maar ik bid voor hen die u niet kennen. Die uw teken van trouw, de prachtige regenboog, in een vlag omhoog gebruiken om hun zondige gedrag aan anderen te tonen. God laat hen zien wat de regenboog betekent. Dat juist uw trouw en liefde met zonde afrekent. Breng ze naar het kruis om te knielen aan uw voeten. Daar bij u is de ware liefde. Dat is de plaats waar we allemaal buigen moeten. Om zo uw liefde te ontvangen. Om alleen naar u te verlangen.

als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch

U hoorde Remco Hackert met het lied 10.000 redenen tot dankbaarheid. Straks om 10 uur schakelen we over naar de protestantse gemeente Ede voor een rechtstreekse uitzending vanuit de Beatrixkerk. In deze dienst gaat voor dominee Wielhouwer. Tot 10 uur heb ik nog 2 nummers muziek voor u. We gaan verder met een lied uit de bundel Opwekking, lied 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Daarna hoort u het koor Soli Deo Gloria uit Urk. Zij zingen Psalm 123.

Het is bijna 10 uur en dat betekent dat we gaan overschakelen naar Ede, naar de Beatrixkerk, de protestantse gemeente Ede. Voorganger in de kerkdienst die we gaan beluisteren is dominee Wilhouwer. Na de dienst komen we graag bij u terug met het programma Gewijde Muziek. Vanuit de studio in Veenendaal wensen wij u een goede en fijne dienst toe. En graag tot straks.

Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad van de PGE heet ik iedereen hartelijk welkom in deze dienst in de Beatrixkerk. Welkom aan iedereen hier in de kerk en welkom aan iedereen die op een andere manier deze dienst volgt. Voorganger in deze dienst is dominee Marcel Wielhouwer. Organist is Martien van der Velde en natuurlijk zijn er veel anderen die deze dienst mogelijk maken. Mijn naam is Betty de Jong en vanmorgen ben ik gemeentelid van dienst. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en gezegende dienst toe. Dan steek ik nu de tafelkaarsen aan en nodig ik iedereen thuis uit om ook een kaars aan te steken als teken van verbondenheid. Daarna zingen we staande lied 217, vers 1, 2 en 3.

Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest.

Ik wil u vragen, voor zover dat kan, om te gaan staan voor een afkondiging van overlijden. Afgelopen vrijdag 31 juli overleed Koku Peres op de leeftijd van 73 jaar, nadat kort geleden duidelijk was geworden dat hij ernstig ziek was. En ik denk, velen van ons kennen hem en hebben goede herinnering aan hem in al het goede wat ze ook voor de gemeente hebben gedaan, ook met zijn vrouw, ook in het leed dat er in hun leven was. We denken nu ook aan zijn gezin, aan zijn vriendin Margaret in deze dagen. Er is nog niet bekend wanneer en waar de uitvaart zal zijn. Dat volgt via het weeknieuws en we zullen ook een ander moment, een herdenkingsmoment hebben. Laten we in ons gebed aan de nabestaanden denken. U mag gaan zitten. We bidden om ontferming. God, zoals we door u geroepen zijn om te leven in uw licht, uw eeuwig licht. Zoals we door u aan elkaar gegeven zijn om uw liefde te delen, bidden wij u met bewogenheid om hen die leven in het donker van angst en oorlog, van honger en dood. Om hen die liefde wordt onthouden, die zoeken en geen thuis meer vinden. Om hen die zwerven door dit leven, om alle die elkaar verliezen in het leven. We bidden u om de familie en vriendin van Koku Peres. Het snelle afscheid. Deze dagen van voorbereiding op zijn uitvaart. Ontferm u over hen en geef wat nodig is om de weg te gaan die ze moeten gaan. We bidden u om uw bewogenheid met alle mensen, met ons, om ons te zoeken in uw ontferming, zodat we u aan elkaar vinden. We bidden u om het lied van hoop en vertrouwen te laten klinken, overal en altijd, voor nu en voor eeuwig, om u die er bent en zult zijn, in leven en sterven en daarna. Hoor ons bidden. Amen.

weet niet of u iemand over het hoofd ziet. Zijn er kinderen of is er iemand die nog naar voren wil komen? Het mag hoor, maar misschien zeg je ja, ik ga niet in mijn eentje naar voren komen. Maar dan heb ik toch een verhaal, want ik denk dat alle mensen het wel leuk vinden. Waar het vanochtend over gaat, deed mij denken aan een jeugdherinnering. Aan een mooie grote taart. Ik was vaak zondags bij een schoolvriendje. Een groot gezin. En dan was toch wel het moment, na het eten, op die zondag, dat er een taart op tafel kwam. En die werd in allemaal stukjes verdeeld, maar die waren niet gelijk. En iedereen pakte natuurlijk, u voelt hem aan, het stukje taart. Maar wat deed die moeder? Die zei, en nu geef je allemaal één rechtsdoor, jouw stukje taart. Maar dan denk je natuurlijk, dit kan maar één keer. Maar de verrassing was dat het volgende keer twee keer links werd, of twee keer rechts, of... En het mooie van het spel werd dat je ontdekte, wat ik eigenlijk de ander gun, kan zomaar ook mijn kant opkomen. Van delen wordt het meer. Delen wordt ook danken voor wat we krijgen. Daarover gaat het deze ochtend. En laten we denken aan de kinderen die het goed hebben, hopelijk dichtbij of misschien ver weg. Laten we ook het kinderlied zingen.

We bidden een zegen over de opening van het woord. Zoals u ons toekomst geeft met die ene dag, dag van leven, dag van opstanding. En wij het elke zondag, nu we hier zijn, het onszelf en elkaar weer te binnen willen brengen. Laat zo uw woord hoopvol klinken. Op de weg die we gaan, houd ons overeind. Op uw weg naar het koninkrijk en wijs ons de richting die ons dankbaar en hoopvol doet leven. Met u, elkaar en anderen om ons heen. Amen. We luisteren naar de schriften.

De eerste lezing is Nehemia 9, vers 15 tot met 20. Wanneer ze honger hadden, gaf u hun brood uit de hemel. Wanneer ze dorst hadden, liet u water voor hen uit een rots stromen. U beval hen het land binnen te gaan en in bezit te nemen. Het land dat u hun onder ede had beloofd. Maar onze voorouders hebben zich misdragen. Halsstarrig als ze waren, luisterden ze niet naar uw geboden. Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. In hun halsstarrigheid stelden ze een nieuwe leider aan. Ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en trouw. U verliet hen niet. Ze tergden u door een beeld te maken in de vorm van een stierkalf en te zeggen: dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Maar liefdevol als u bent, hebt u zelfs toen daar in de woestijn niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkolom om hun bij de dag de weg te wijzen. En 's nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. U gaf hun goede geest en zo verkregen ze inzicht. U stilde hun honger met manna. U leste hun dorst met water.

Ik lees verder uit Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan ons tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging? Honger of armoede? Gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. Amen.

Ik lees verder uit Matteüs 14, vers 13 tot 21. Toen Jezus van de dood van Johannes de Doper hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn.

Las te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren opgehaald hadden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 mannen gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Gemeente van onze Heer Christus. Misschien heeft u hem ook gezien op een van de billboards langs de weg. Ergens in de krant of tijdens een reclameblok. Een plaatje, een paar mensen en de slogan erbij. Een praatje maakt je dag. De campagne van de overheid nodigt ons uit om spontaan een praatje te maken. Al is het met een onbekende, bij de bushalte of in de rij van de supermarkt. En we merken, het is meer dan ooit nodig in een samenleving die zich verhardt. Je kunt het met elkaar oneens zijn over hoe we omgaan met de vluchtelingenopvang, wat er in Engelen de afgelopen week gebeurde, gaat een grens over. Je kunt enthousiast deelnemen aan de Pride-vieringen deze dagen of besluiten, zoals de Engelsen het zo mooi kunnen zeggen, it's not my cup of tea.

Berlijn maakte afgelopen week duidelijk dat we in een andere tijd terecht zijn gekomen. Een tijd die, geloof ik, ook meer dan ooit duidelijk maakt hoe belangrijk ontmoetingen zijn. Al is het misschien maar een praatje van een paar minuten in de lift. En we moeten het soms weer opnieuw leren in een tijd van verharding. In een tijd waarin het gemakkelijker kan zijn dat ik iets like op mijn telefoon dan dat ik met de ander het gesprek aanga. En het onderzoek blijkt dat we de laatste jaren steeds minder zijn gaan praten. U heeft natuurlijk allemaal een voorbeeld in uw hoofd van iemand waar u zegt dat gaat echt helemaal niet op. Of u kent uzelf goed genoeg. Het gaat er vooral om hoe nodig het is dat we elkaar ontmoeten en delen. Al is het maar even een luchtig gesprekje onderweg. We zijn er als mensen voor gemaakt. Niemand wordt gelukkig van eenzaamheid. Grote filosofen hebben ons dat door de eeuwen heen verteld. We horen het vandaag in het evangelie. Het verhaal over die wonderlijke maaltijd is meer dan genoeg eten voor iedereen. Het verhaal vertelt ons iets over wat ons tot mensen maakt. Hoe je bedoeld bent. Hoe een gedeeld leven echt een goed leven kan zijn. En zoals de campagne van Siri het al duidelijk maakt dat het niet meer vanzelfsprekend is, zo horen we in die woorden van de leerlingen al de verleiding om een andere keuze te maken. Een keuze voor ieder voor zich. De leerlingen zien geen andere mogelijkheid als het avond wordt en de mensen maar blijven zitten op die afgelegen plek waar je niet zomaar even wat kunt halen. Het zal nog een eind lopen zijn naar de dorpen en de nacht komt er al aan. De mensen moeten nu maar voor zichzelf zorgen. Het is de verleiding, geloof ik, die altijd weer ons leven binnensluipt. Als we vergeten waartoe we geschapen zijn. Om mens met de mensen te zijn. Zoals die 5 broden en die 2 vissen allerlei associaties bij je kunnen oproepen. 5 broden die je kunnen doen denken aan de wet, de Torah, de 5 boeken van Mozes. Met als kern die 2 geboden als 2 vissen die je worden aangeboden. Heb de Heer lief en je naaste als jezelf. En welke uitleg je ook aan dit brood en aan die vissen aan. Dit geeft, dit goede gebod klinkt door in de woorden van Jezus. Als een verzet ook tegen alles wat ons leven kan binnensluipen. Om ons maar op te sluiten in onze eigen wereld. Om onszelf af te zetten tegen wie anders zijn. Om van anderen vijanden te maken. Om te verharden. Onze ogen te sluiten. En meer nog onze ziel, voor wie er nog meer zijn. Om als gemeente te vergeten waartoe wij uiteindelijk in deze wereld geroepen zijn. En dat is, lieve mensen, meer dan vanochtend een verhaal met een moraal. Geloof is meer dan het goede doen, hoe onmisbaar ook. Als het niet meer is, dan sluipt ongemerkt toch weer dat moralisme ons leven binnen. Dat we elkaar gaan afmeten aan hoe we het doen, wat we doen. En ergens zijn we dan voortdurend met onszelf bezig. Wat kan ik en wat wil ik en wat moet ik? Dus ook wat wil ik niet? En waar sluipt het verzet, het oordeel, de veroordeling? Waar sluipt de verharding
mijn leven binnen. Totdat we met Jezus teruggaan naar die afgelegen plek en ontdekken dat het om Hem gaat. Als de bron van wat ik doe met brood en vis, van wat ons gegeven wordt en wat we ervan kunnen of willen delen, dat begint bij Hem, zoals Hij zich aan je laat kennen. Op die afgelegen plek, als de verharding om Hem heen toeneemt. Jezus wijkt uit per boot. Hij heeft net gehoord dat Johannes de Doper gedood is. Vermoord op een feest van koning Herodes. Er zullen veel mensen geweest zijn. Er was nog meer eten en drank. Van alles meer dan genoeg. De koning bezwijkt voor de druk van zijn stiefdochter Salome. Het hoofd van Johannes de Doper op een schaal maakt het feest compleet. Zijn dood maakt een einde aan het verzet tegen de leugen. Zijn dood maakt in het paleis van Herodes de waarheid over het leven monddood. Als Jezus zich terugtrekt, dan merkt hij hoe hartstochtelijk mensen naar die waarheid verlangen. Naar woorden die goed doen en heel maken. Het verlangen naar genezing om weer te kunnen leven. Het verlangen om mens te zijn op deze aarde met het perspectief van het koninkrijk van de hemel voor ogen. En we horen opnieuw hoe Jezus erdoor geraakt wordt. Zoals we eerder in het evangelie hoorden over zijn barmhartigheid. Zo wordt Jezus keer op keer bewogen door wat hij ziet. Als hij ziet dat de mensen hem al vooruit gegaan zijn, en als hij uit de boot stapt, dan staan ze al op hem te wachten. Als hij het voelt dat ze iets anders zoeken dan wat koning Herodes, de politiek leider, hen biedt. Iets anders dan wat het leven alleen maar grimmiger en onveiliger en harder maakt. En ik geloof dat we op die afgelegen plek kunnen vinden hoe het leven in verbondenheid met elkaar geleefd moet worden. Hoe Hij, Jezus, ons daarin voorgaat. Door niemand af te wijzen. Niemand weg te sturen. Door zichzelf te geven aan de mensen om hem heen. En zo ons mee te geven wat het leven goed zal maken. En dat begint, volgens mij kan het niet anders, dat begint altijd bij jou en mijzelf. In jouw ontmoeting met de Eeuwige. In hoe Hij zich aan je laat kennen en jij je ervoor opent. In de stilte van die afgelegen plek. Denkbeeldig of misschien in deze zomerperiode ook heel letterlijk. En hoe dan in die ontmoeting ook die woorden die we vanochtend van Paulus hoorden gaan leven. Veel meer als een triomfantelijke ontkenning van de pijn van het leven. Hoe heftig de pijn kan zijn in wat je overkomt. En hoe we vanochtend hoorden dat we het leven van een geliefd mens uit handen moeten geven. En hoe die woorden van Paulus dan iets laten horen van die echte verbondenheid. Met Hem die meer is dan een antwoord op alle levensvragen. Met Hem die zich laat kennen in zijn bewogenheid met mensen. Met Hem die als mens onder de mensen ons leert leven. In verbondenheid met Hem, de bron van je leven. En die verbondenheid zal de bron zijn van keuzes in ons leven. Zoals Jezus zijn discipelen uitnodigt om mensen te eten te geven.
En dan worden die woorden van Paulus, die grootste woorden, tastbaar in dit verhaal. Liefde wordt voelbaar in wat we samen doen. Vanuit verbondenheid met hem die zichzelf met jou en mij deelde. Als Jezus het brood neemt, het dankt en het geeft, dan moet je wel aan het andere moment denken. Dat hij nog een laatste keer het brood deelt met zijn discipelen. Dat intieme moment, vlak voor zijn eigen sterven. Het verhaal vanochtend vertelt hoe ver dat kan reiken. Jezus die het brood deelt en geeft aan zijn leerlingen, is Jezus die zichzelf geeft. Als brood voor het leven van onze wereld. Die ons een andere economie leert dan die van schaarste, van winstmarges en veiligstellen van eigen belangen eerst. Zijn economie, zijn zorg voor deze wereld is die van het delen. En Jezus geeft de richting aan voor het leven met elkaar in deze wereld. Een leven waarin het zoeken naar samen delen steeds het uitgangspunt is. En hoe complex dat ook zal zijn, en hoeveel dat soms ook vraagt van mensen die er van stand van hebben in mee moeten denken, en hoeveel er ook over nagedacht en gezocht moet worden. Maar zo eenduidig is het als het verhaal ons laat zien. Een gedeeld leven is altijd een gezegend leven. 12 man de brood blijven over. De leerlingen hadden het kunnen weten. Als we in geloof leren delen, is er genoeg voor allen. Ze hadden het kunnen weten uit hun eigen verleden. Zoals Nehemia eraan herinnert, de profeet in een tijd van schaarste. In de woestijn was er brood uit de hemel, manna voor elke dag. Zo is er genoeg als we het leven leren delen. En dat geldt wereldwijd. Er is genoeg voor iedereen. Als rechtvaardigheid, als eerlijkheid, als dit woord de bron van het leven wordt, de bron van elke economie. En dat geldt dichtbij. Als je terugkeert naar jouw plek van stilte, en als we zien, inzien, hoe we aan elkaar gegeven zijn. Kleine dingen, lieve mensen, kunnen groot worden. Zoals een paar broden tot zegen wordt voor velen. Een vriendelijke blik. Een aardig woord. Een praatje maakt de dag. Kleine dingen kunnen groot worden. Een zien van elkaar in bewogenheid. Een delen van elkaar van aandacht en liefde. Van elkaar tot een hand en een voet zijn en je verzetten tegen elke verharding die in je hart kan komen. Kleine dingen kunnen groot worden. Een gemeente die weer weet waartoe ze bestemd is op deze aarde. Om Gods liefde zichtbaar te maken. In wat er op onze weg komt. Om Gods koninkrijk van de hemel op deze aarde daar al iets van tastbaar te maken. In een gemeente die zachtheid durft te laten zien. In een wereld die zich verhardt. In mensen als u en ik die beginnen te delen. In het vaste geloof dat er dan niets onmogelijk is. Amen.

De bloemen gaan vandaag ter bemoediging en met een hartelijke groet van ons allemaal naar Jenny Glasberg en Langezaal van de Telefoonweg. En iedereen is na de dienst van harte uitgenodigd voor koffie-thee. Lekker buiten. De eerste collecte is bestemd voor het inloopcentrum Meet-In. De tweede collecte is voor activiteiten van onze eigen diaconie. In het najaar staan acties gepland voor de voedselbank, mantelzorgers en kerstpakketten. Het kinderdoel is voor samen voor alle kinderen. Door je gift geef je kinderen meer kans om mee te doen met andere kinderen. Alle collectes kunnen digitaal overgemaakt worden via de PGE-app. De eerste twee collectes gaan ook met collectezakken en voor de kindercollecte staan de mandjes bij de uitgang.

Goede God, zoals het onmogelijke mogelijk kan worden op een avond dat er voor iedereen genoeg te eten is. Een wereld waarin er voor ieder genoeg is om van te leven. Een wereld waarin niemand zich meer hoeft af te vragen of er morgen eten is. Wanneer u ons leert delen van wat deze aarde ons geeft. Daarom bidden wij om een eerlijker productie en verdeling van goederen op deze aarde. Om beleidsmakers die een einde maken aan overproductie. Om leiders die een eerlijke economie bewerkstelligen. Dat elke arbeider op deze aarde een rechtvaardig loon ontvangt. Dat elke kinderarbeid wordt omgezet in onderwijs en scholing. Dat vrouwen en meisjes gelijk gewaardeerd worden. Zoals u ons de zegen van het delen laat zien, bidden wij u voor wie tekort komt. Voor voedselbanken en kledingbanken en andere ondersteuning die nog steeds nodig is. Voor vrijwilligers en anderen die zich niet neerleggen bij armoede en ongelijkheid. Voor bestaanszekerheid voor ieder. Zoals delen ons leven tot bloei brengt, bidden we u om ruimte voor ieder mens die u geschapen heeft. Zonder onderscheid in ras, identiteit, geaardheid, wie je ook bent. Zoals uw koninkrijk er voor allen is die willen leven van uw brood. Leer ons zo te delen met elkaar. In aandacht en liefde. In woord en daad. In verzet tegen verharding die ons hart hard kan maken. Maar blij met wie blij is. Verdrietig met wie verdrietig is. En in het vertrouwen dat we nooit tevergeefs om bidden, delen wij in stilte met u wat leeft in ons hart.

En samen vragen we u om wat deze wereld nodig heeft, zoals Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Zoals Jezus zijn leerlingen de opdracht gaf, geef gij hun maar te eten. Zoals hij allen die hem volgen laat zien, hoe we bestemd zijn om het leven te delen met wie ons lief zijn en anderen om ons heen. In het vertrouwen op de zegen van hem die u zal behoeden en bewaren. Die zijn licht over u zal doen schijnen en u genadig is. Die u zijn vrede geeft in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Welkom terug bij ons programma Gewijde Muziek op deze zondagmorgen. Een programma van Stilok op 1 Vallei. U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit de protestantse gemeente Ede, vanuit de Beatrixkerk. In deze dienst ging voor dominee Wielhouwer. Wilt u reageren op deze dienst of een opname bestellen van deze dienst? Stuurt u ons dan een e-mail. info@stilok.nl info@stilok.nl Vanmiddag om 4:30 is er het programma Middagzon en dan hopen wij een kerkdienst uit te zenden vanuit de hervormde gemeente Veenendaal, vanuit de Julianakerk. Tot 12:00 zijn we nog bij u met het programma Gewijde Muziek. Na de kerkdienst hoorde u het lied Een Toekomst Vol van Hoop, gespeeld door Martin Mans vanuit de Martinikerk in Bolsward. We gaan nu verder met een lied van de lofstem uit Edeveen. Zij zingen het lied Wat de toekomst brengen mogen. Daarna hoort u het Hollandkoor met een medley. De titel van deze medley is Israël medley.

Kondigen wij de muziek nu met een lied van Soli Deo Gloria uit Urk. Het lied heet In Gods Hand en de tekst is als volgt. Laat je weg naar hem leiden, met zijn wind steeds veilig in je rug. Voel zijn zon van liefde om je heen, weet zijn zegen op je levensweg en je hoeft niet bang te zijn.

hoorde Psalm 89, de versen 1, 3 en 7. We gaan nu verder met een lied wat Vaste Hoop heet. Het is opgenomen in de Sint-Janskerk in Schiedam. De liedtekst is als volgt. Diep was de kloof die mij van u scheidde. Hoog was de bergtop boven mijn kracht. Ik keek vertwijfeld op naar de hemel en sprak uw naam uit in de nacht. Toen brak uw liefde dwars door het donker, dreef elke schaduw uit mijn hart. Het eind is zeker, u heeft gewonnen. Jezus, u mijn vaste hoop.

Ik heb nog een gedicht voor u. Nogmaals een gedicht van Marie de Haan. Het gedicht heet Gebed om bescherming. Na het gedicht luistert u naar het lied Heer, wijs mij uw weg. Gebed om bescherming. Wees met ons, Heer Jezus, op de wegen die we gaan. Als we een verre reis gaan maken, zie ons dan in uw liefde aan. Gaat u ons voor en houdt ons vast. Breng ons weer veilig thuis. En wees met alle achterblijvers, misschien in een stil en eenzaam huis. U kent al onze wegen, maar u kent ook ons hart. Laat het op u gericht zijn. Bewaar ons, groot en klein. We leggen het in uw handen neer. U die uw leven wilde geven, voor ieder die in u gelooft, om zo in rust met u te leven.

U hoorde Sela met het lied Geef ons vrede. We zijn aan het eind gekomen van dit programma Gewijde Muziek. Dit programma werd gemaakt door Stefan van de Lustgraaf. Vanmiddag om 16:30 zijn we er weer met het programma Middagsom. We zenden dan een dienst uit vanuit de hervormde gemeente vanuit de Julianakerk in Veenendaal. Deze dienst begint om 16:45 en de voorganger is proponent AMK Peters uit Kesteren. Tot aan het nieuws van 12:00 heb ik nog een lied van Nederland Zingt. We sluiten af met Vrede van God.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

0: uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Pieter Nijhoff.

Angel of Harlem, daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Dirk Meijer het lied Ode aan Maastricht van Benny Nijman horen. In deze Link maak ik een koppeling met het woord ode en daarom is het thema van deze editie odes. Een ode, of ook wel eerbetoon, is een uiting van emotie en is meestal gericht aan iemand of iets. In de wereld van de popmuziek komen we deze odes vaak tegen. Veel popmuzikanten zijn immers geïnspireerd door anderen, worden erdoor geraakt of hebben daar nou mee samengewerkt. Ik ga daar wat voorbeelden van laten horen. De startplaat was van U2, getiteld Angel of Harlem uit 1984 van het album Rattle and Hum. Het R&B geïnspireerde nummer, geschreven als eerbetoon aan het talent van de legendarische zangeres Billie Holiday of, zoals U2 in de song verwijst, naar haar bijnaam Lady Di. Verderop in dit uur overigens meer over deze zangeres Billie Holiday. Maar de groep U2 verwijst ook naar andere jazzgrootheden. Zo benoemen ze Miles Davis en John Coltrane en zijn song A Love Supreme. De laatste jaren draagt de band tijdens live optredens dit nummer Angel of Harlem vaak op ter nagedachtenis aan Michael Jackson. En ja, als je het over grote namen hebt in de popmuziek, dan kan John Lennon natuurlijk niet ontbreken. Na zijn dood op 8 december 1980, toen hij werd doodgeschoten door Mark David Chapman, was de wereld in shock. Maar ook nog vele jaren later wordt hij nog steeds herinnerd door zijn collega-artiesten. Ook zijn voormalige bandleden van de Beatles brachten odes aan John. Ik laat je een song horen van George Harrison, All Those Years Ago. George schreef dit nummer in 1981 en het staat op zijn album Somewhere in England. In eerste instantie was het geschreven voor Ringo Starr, de drummer van de Beatles. Maar George veranderde de tekst na de dood van John Lennon. George nodigde Paul McCartney uit om de achtergrondzang te verzorgen. Feitelijk leidde dit eerbetoon aan John Lennon dus tot een tijdelijke reunie van de Beatles. Luister naar George, Paul en Ringo in All Those Years Ago.

Je hoorde George Harrison met zijn song All Those Years Ago, samen met zijn ex-Beatle-collega's Ringo Starr en Paul McCartney. Een mooi eerbetoon aan John Lennon. En er zijn veel meer artiesten die hem eren in een song. De volgende bijdrage is van Paul Simon. Het nummer dat hij schreef heet The Great Late Johnny Ace. En dit eerbetoon is opgedragen aan drie overleden Johns, R&B-ster Johnny Ace, president John F. Kennedy en John Lennon. Alle drie werden gedood door schoten, hoewel Ace zichzelf per ongeluk doodschoot. In dit nummer herinnert Paul Simon zich de nacht dat hij hoorde dat John Lennon was vermoord, die 8e december 1980.

0: Paul Simon, the late great Johnny Ace. Op 21 mei 1995 overleed Annie M.G. Schmid, schrijfster van vele verzen, radio- en televisieseries, kinderboeken, musicals en toneelstukken. Iedereen die nu rond de 70 jaar oud is, is er groot mee geworden. En nog steeds worden haar werken, zoals de boeken van Jip en Janneke en Pluk van de Pettenflat, aan kinderen voorgelezen. In de loop van de jaren won ze vele prijzen voor haar werk. Te veel om op te noemen. Toch noem ik de Publieksprijs in 1991 voor het Nederlandse boek. Ook kreeg ze een koninklijke onderscheiding. De VARA zond al sinds de jaren 50 veel werk van haar uit. Zoals de hoorspelserie In Holland staat een huis, rondom de familie Doorsnee, en de televisieserie Pension Hommeles. En in de jaren 60 bleven we thuis voor de serie Ja zuster, nee zuster, over een rusthuis vol herrie. Geen wonder dat er na haar overlijden een televisieprogramma rondom haar werd gemaakt, waarin vele artiesten een ode brachten aan haar. Het werd op 27 mei 1995 uitgezonden door de VARA. De presentatie was in handen van Paul de Leeuw. Ik laat uit dit programma het lied Wat voor weer zou het zijn in Den Haag horen. Oorspronkelijk werd dit in 1966 door Connie Stewart op de plaat gezet, maar nu wordt het vertolkt door Karin Bloemen.
1: Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice in een bungalow

Dat was Karen Bloemen met haar eerbetoon aan de grote Nederlandse schrijfster Annie M.G. Schmid. In deze link gaat het over het brengen van een eerbetoon, een ode aan iemand of iets. Van de vele beroemdheden die zijn geëerd in liedjes is de volgende wel heel speciaal. Veel te vroeg overleden en ten prooi gevallen aan de genadeloze paparazzi. In 1997 werd een auto-ongeluk haar fataal. Ja, natuurlijk. Ik heb het over Diana Spencer, ook wel Lady Di genoemd. De eerste echtgenote van de nu Britse koning Charles III en moeder van de prinsen William en Harry. In 1992 besloten Diana en Charles uit elkaar te gaan en in 1996 waren ze dan ook definitief gescheiden. Diana overleed op 31 augustus 1997 om 4 uur in de ochtend in een ziekenhuis in Parijs. Rond 00:30 die nacht was zij als passagier betrokken bij een auto-ongeluk in een tunnel bij de Pont de l'Alma in Parijs, samen met haar vriend Dodo Alfayet, de bestuurder van de auto. Die reed met hoge snelheid op de vlucht voor paparazzi tegen een pilaar in die tunnel. Dodi Alfayet was op slag dood en Diana overleed dus enige uren later. De BBC zond op 6 september 1997 de uitvaartplechtigheid live op de televisie uit. Tijdens deze plechtigheid zong Elton John zijn song Candle in the Wind, een lied dat hij in 1973 schreef als ode aan Marilyn Monroe, maar met een andere tekst droeg hij het nu op aan Princess Diana, die 36 jaar oud is geworden. Je hoort hier deze live versie, gezongen tijdens de dienst.

Een emotionele Elton John in het afscheidsnummer voor Lady Di. En we blijven nog een beetje in die sfeer met de song I Will Remember van de rockband Toto. Een emotionele ballad uit 1995, afkomstig van het album Tambu. Het is geschreven door Toto bandlid Steve Lukather en drummer Stan Lynch van Tom Petty and the Heartbreakers. Het nummer wordt algemeen beschouwd als een emotioneel eerbetoon aan Jeff Porcaro, de drummer van Toto, die in 1992 overleed. Het lied beschrijft de pijn wanneer vertrouwen wordt geschonden en een relatie vervaagt, waardoor alleen herinneringen overblijven. Maar ondanks de afstand, de pijn en het verstrijken van de tijd, is de kernboodschap dat de band die ze deelden nooit zal worden vergeten, zoals blijkt uit deze tekst.

0: Je hoorde Toto met I Will Remember, een hommage aan hun overleden drummer Jeff Porcaro.
1: Je luistert naar Link.
0: The Band was een Canadees-Amerikaanse rockband die bestond van 1968 tot 1976 en daarna in gewijzigde samenstelling van 1983 tot 1999. Ze maakten voor het eerst naam in de tweede helft van de jaren 60 als begeleidingsgroep van Bob Dylan, nadat ze al eerder als The Hawks de band waren geweest van Ronnie Hawkins. De band bestond uit vier Canadezen, te weten Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel en Robbie Robertson. En verder was er de uit Arkansas afkomstige Levon Helm. Sinds januari 2025 is geen van de oorspronkelijke vijf leden nog in leven. Songwriter Jule Shear en Hawkslid Stan Celeste schreven de song Too Soon Gone als eerbetoon aan bandlid Richard Manuel, die in 1986 overleed. Het was bestemd voor het nog uit te brengen album Jericho, dat in 1993 zou verschijnen.

verschijnen. Maar Stan Celest overleed in 1991, dus voor de release van dit album, en speelde dus niet mee op zijn eigen nummer. Op een vreemde manier schreef hij dus eigenlijk zijn eigen eerbetoon. De herenigde bandleden van Richard Manuel, maar zonder Robbie Robertson, namen het nummer in 1993 op. Je hoort hier de zang van Rick Danko. MUZIEK

0: En dat was The Band met hun ode aan het overleden bandlid Richard Manuel. En hiermee zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma en dat is...
1: De kofferbak.
0: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer koffers daarvan. In deze editie van Link, waarin ode het thema is, aandacht voor een lied geschreven door Robert Long en gezongen door Gretje Kouwveld, getiteld Niks voor mij. En dat is te vinden op het album Uit Liefde en Respect voor Gershwin van Robert Long. Dit album werd uitgebracht in 1997 ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van George Gershwin. Het liep daar wel iets op vooruit, want George Gershwin werd op 26 september 1898 geboren. Het initiatief kwam van bandleider Koos Mark, die samen met zijn Koos Mark Big Band, Robert Long, Gretje Kouwveld en de Vlaamse zangeres Margriet Hermans een geweldige ode brengen aan de schrijvers George en Ida Gershwin. Je hoort nu in de kofferbak Gretje Kouwveld met het lied Niks voor mij. En daarna laat ik je een versie horen van de Engelstalige Gershwin-compositie.

0: In de rubriek De Kofferbak hoorde je Gretje Kouwveld met Niks voor mij. En zoals ik al zei, is de tekst van dit nummer geschreven door Robert Long op de muziek van George Gershwin. En ik laat je nu een Amerikaanse versie uit 1959 van dit nummer horen, met de originele tekst en de muziek in de uitvoering van Billie Holiday. Het nummer heet But Not For Me. Nogmaals, aandacht voor George Gershwin in deze kofferbak.
1: Je luistert naar Link.

0: En dat waren achtereenvolgens Gretje Kouwveld en Billie Holiday met vertolkingen van een lied van George Gershwin. En dat alles in het kader van
1: De Kofferbak.
0: In Link nu een Vlaams duo, namelijk Frank Kools en Florian de Schepper. De Belgische acteur en zanger Frank Kools heeft inmiddels al in bijna ieder theater in Vlaanderen en Nederland gespeeld. Hij staat bekend om zijn brede repertoire en welke liederen hij ook vertolkt, het liefst houdt hij het simpel om zo tot de essentie te kunnen komen. Florian de Schepper is opgeleid als klassiek gitarist, maar heeft zichzelf bewezen als een veelzijdig muzikant. Hij ziet zichzelf het liefst als een reizende troubadour die in verschillende stijlen kan swingen als geen ander. Samen brachten zij vanaf 2023 een ode aan de zeer vermaarde zanger Charles Aznavour. In 2024 zou Le Grand Charles 100 jaar geworden zijn. Omdat hij het niet meer kan en zij het niet kunnen laten, brengen Frank Kools en Florian de Schepper nu dit warme en intieme eerbetoon aan Charles Aznavour.

0: Je hoorde Frank Kools en Florian de Schepper met een lied uit de voorstelling over Charles Aznavour. Inmiddels staat er een nieuwe voorstelling op hun programma, namelijk over de Franse zanger Gilbert Bécaud. En dit jaar, 2026, is het 25 jaar geleden dat deze wereldberoemde zanger overleed, namelijk op 18 december 2001. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link. Presentator Pieter Nijhoff.
0: In Link over odes, nu aandacht voor de Amerikaanse zangeres Stevie Nicks. Je kent haar wellicht wel als een van de beide zangeressen van de groep Fleetwood Mac, maar ook solo maakte ze albums. In 1981 bracht ze het album Belladonna uit. Hierop is het nummer Edge of 17 te horen. De titel was geïnspireerd door de toenmalige vrouw van haar goede vriend Tom Petty, die Edge of 17 met een nogal zuidelijk accent uitsprak. Maar de inhoud kwam voort uit het verlies van de oom van Stevie Nicks en de dood van John Lennon. Nicks kende de voormalige Beatle niet persoonlijk, maar haar vriend en producer Jimmy Iovine, die als geluidstechnicus en later ook muziekproducent met John Lennon had samengewerkt, had haar talloze verhalen over hem verteld. De in dit lied genoemde White Winged Dove, oftewel witgevleugelde duif, symboliseerde Lennons activisme voor vrede. Nog een kleine bijzonderheid over dit nummer. Er waren luisteraars die een verband legden tussen de openingsriffs van Edge of 17 en Bring on the Night van The Police. Stevie Nicks heeft dit zelf nooit erkend. Maar toen gitarist Waddy Wachtel in 1999 naar de overeenkomsten werd gevraagd, herinnerde hij zich dat iemand plannen had genoemd om een nummer op te nemen met dezelfde sfeer als Bring on the Night, hoewel hij destijds nog nooit van het nummer had gehoord. En dat intro van The Police, dat laat ik je nu even horen. Thank you.

Pas in de jaren 90 hoorde Wachtel wat hij dacht dat Edge of 17 was op de radio. En om er vervolgens achter te komen dat het een nummer van de Police was. We hebben ze volledig geplagieerd, zei Wachtel achteraf. En hij vertelde dat hij Nix diezelfde avond nog had opgebeld om haar te zeggen: doe dat nooit meer. En met Stevie Nix besluit ik deze editie van Link op eervolle wijze. Tot de volgende Link!

0: van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Eveline Krijger.
1: Ja, welkom op deze zaterdagmorgen. En de techniek is in handen van Pieter Nijhof. Maar het gaat vandaag natuurlijk om mijn gast. En mijn gast is Lucretia Hansen. Zij is geboren in Veendam in Groningen. Daar woonde ze samen met haar ouders en oudere broer. Ze volgde daar de lagere school en de middelbare school. En ging daarna in de stad Groningen bedrijfskunde studeren. Ze had inmiddels in de disco in Veendam haar vriendje leren kennen, Andries. En dat is haar man geworden. En die is dat nog steeds. Ze zijn in Groningen gaan samenwonen en Andries kreeg een baan in Wageningen. En na een half jaar heen en weer rijden zijn ze in Wageningen gaan wonen, terwijl Lucretia haar studie afmaakte in Groningen. Na haar studie is ze voor een zuivelbedrijf gaan werken en sinds eind 98 wonen ze in Ede. Daar zijn 3 kinderen geboren, 2 dochters en een zoon. En ze werkt tegenwoordig bij een regionaal producent van skelters en trampolines en de sales distribution voor Nordics, Engeland en Ierland. Ze heeft natuurlijk ook hobby's. Ze houdt van muziek en niet alleen luisteren. Ze zingt bij Popcorn Zingers en doet dat al bijna 20 jaar. Ze houdt van puzzelen, legpuzzels, sudoku's, allerlei puzzels. En ook spellen, bordspellen, kaartspellen, noem maar op. Dingen die je gezellig samen kunt doen. We gaan luisteren naar haar lijst en we beginnen met Direct, Soldier On.

0: Soldier On van Directia. We beginnen gelijk met een vrij nieuw nummer, Lucretia. Ja. Waarom Direct op je lijst?
1: Meerdere redenen. Zat voor de coronatijd. Dus gewoon het doorzetten. Dat was echt een liedje van mij in de coronatijd. Een moeilijke periode voor iedereen natuurlijk thuis zitten. Allemaal veranderingen. En ook een beetje persoonlijk voor mijn dochter. Dat ze, ja, ze gewoon doorzetten moet.
0: En in wat voor opzicht moet ze doorzetten?
1: Nou, ze heeft nogal wat problemen gehad. Ze zit zichzelf in de weg. En ze is nu op de goede weg, maar ze moet wel doorgaan.
0: Dit is dus voor haar om een hart onder de riem te steken?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Dus een goed begin van je lijst. Gelijk een persoonlijke boodschap.
1: Ja.
0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Heel wat anders.
1: Ja, dat is een jeugdsentiment, zeg maar. Ik vond het een heel mooi liedje. En vooral het verschil in de muziek. Hard, zacht. Dat vond ik gewoon een heel mooi nummer. Graag mee blaren vroeger.
0: Ja, waar blaarde je mee vroeger?
1: Gewoon thuis, overal waar ik hem hoorde.
0: Want dat was, denk ik, toen je nog thuis woonde.
1: Ja, op mijn slaapkamer. Ook tijdens het bij mijn moeder in de woonkamer. Dus ik kan het meehelpen met schoonmaken. Ja.
0: Had je thuis gelegenheid om muziek te draaien?
1: Ja, op mijn kamer ook. Had eigen radio en dat soort dingen, ja.
0: En ook een platenspeler?
1: Ja.
0: Was er nog wel eens oneenigheid thuis over wat voor muziek er
1: Nee, dat niet. Mijn moeder had altijd arbeidsvitamine opstaan. Maar als ik met haar aan het helpen was, dan stond dat aan. Of Radio Noord. En dan op mijn kamer draaide ik met name de radio, hitlijsten met een papiertje ernaast die je op kon halen bij de muziekzaak. En dan afstrepen en ik zat een bandje ernaast opnemen. Ja, wie niet?
0: En dan maar hopen dat ze niet door het eind heen praten.
1: En dan maar hopen dat ze er niet doorheen praten, ja.
0: Ja. Mensen kunnen dat nu meer voorstellen, maar zo ging het wel inderdaad.
1: Ja.
0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. En daarna draaien we aansluitend van Dick Houten, Stil in mij.

0: Tellen mij van Dick Hout. Ja, de mensen die aan het meezingen waren. En ik denk, hey, we missen wat Stille Meis. Pieter heeft een aantal edits gemaakt van de nummers. Omdat het anders niet in een dozijn past. Of tenminste past wel. Maar dan is er geen tijd meer over om te praten. Dus mensen die aan het meezingen waren. Die dachten, hey, het is ineens afgelopen. Stille Meis. Ja.
1: Ja, van Dick Hout, gewoon een hele leuke band. Een goede band. Ik heb ze een paar keer live gezien. Laatste keer hier beneden in Cultura. Een van de mooiste nummers, vind ik.
0: Ja, en gezongen met zingers.
1: En gezongen met het koor, ja.
0: Ja. Ja. Is het, zingt het fijner als er nummers zijn die je zelf ook heel leuk vindt? Ja, misschien een beetje open deur, maar...
1: Ja en nee, maar ik heb ook wel nummers leren kennen door het koor... die ik daarvoor niet zo leuk vond en daarna wel ben gaan waarderen.
0: Dus dat, en waar ligt dat dan aan?
1: Ja, soms het arrangement dat je denkt van nou, ik vind het nummer niks en dan hoor je het en dan heb je de tekst erbij. Dan denk je van hé, is toch wel een leuk nummer. Ja.
0: En dat ligt ook een beetje aan welke partij je
1: Dat ook,
0: zingt.
1: Ja, hoe je hem zingt. En ja, hoe die gaan. Ook omgekeerd gebeurt ook wel eens dat je een leuk nummer hebt. En dan heb je een zangpartij waar je denkt van nou, ik vind het toch wat minder. Dus dat houdt je
0: alleen
1: toch.
0: Maar Oes of...
1: Oes of Aartjes mag zingen, ja.
0: Ja, ja. En welke stem zing jij in het koor?
1: Ik ben tweede alt, lage alt.
0: En hoeveel partijen, zoveel stemmen zijn er?
1: In ons koor zit er sopranen 1 en 2, alt 1, 2 en tenor en bas. Dus met 6 stemmen, groepen.
0: En wordt er altijd 6 stemmen gezongen?
1: Nee, niet altijd. Soms worden gewoon sopranen samen en alten samen of mannen samen. Dat ligt net aan het arrangement of het liedje wat we gaan zingen.
0: Ja. Ja, ik zing zelf bij het koor, dus misschien denken mensen... hé, dat weet je toch wel, maar het gaat om de luisteraar en niet om mij. En heb je ooit overwogen om een andere stem te zingen? Of is dit echt jouw...
1: Ja, ik denk dat dit wel mijn stem is. Ik kan niet echt veel hoger, nee.
0: Moet soms wel, maar...
1: Moet soms wel, maar ja.
0: Ja, ja. Ja, Anouk. Ook een dame die al heel wat afzingt. Nobody's Wife.
1: Ja,
0: een
1: lekker pittig nummer. Dat was naar mijn eerste baantje. Dat was in Naarden. En dan woon ik in Wageningen. Dus elke dag met de auto zonder A30. Dus een lekker rijtje. Een lekker ritje. Met een collega die ook uit Wageningen kwam. En deze was regelmatig op de radio. Nu zaten we gewoon echt lekker mee te blaren met z'n tweeën. Heen en terug. Ja, je zit een uur in de auto.
0: Ja, we deden een uur over.
1: Ja, want we hadden net de verkeerde kant op.
0: Ja.
1: Voordat je dan vanuit Wageningen de A1 op was bij Barneveld. Ja, zonder A30. Dat duurde wel even.
0: Ja.
1: Het was niet zo snel.
0: En heb je er nog gewerkt je er nog toen wel een snelweg was? Of was je
1: nee, nee, nee. Ik ben reorganisatie geweest in, wanneer was het, 98. Toen is het naar Ede gegaan. Althans, een gedeelte waar ik ben gaan werken is naar Ede gegaan. Ja, als je in Wageningen woont, is dat natuurlijk perfect.
0: Ja, dat was voor jou ideaal. Dat was een mooie verhuizing. We gaan luisteren naar Anouk, naar Nobody's Wife. En aansluitend draaien we Wim Sonneveld met Het Dorp.

0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Het dorp van Wim Sonneveld, dat lag niet in Groningen, maar toch herkenbaar?
1: Ja, het kippenvelnummer. Het is gewoon heel herkenbaar voor alles en iedereen. De wereld verandert. Je wil graag vasthouden aan het verleden. En hoe je het hebt als kind ervaren en voor je hebt in de gedachten. En dat toch een stukje geborgenheid waarvan je denkt van dat wil ik graag zo vasthouden.
0: Ja, want je familie, of tenminste je vader, woont nog steeds in Veendam. Dus je komt er ook nog regelmatig.
1: Ik kom er nog regelmatig en dan rij ik rond en denk van, oh, dit is ook weer veranderd. Oh, dat is ook weer veranderd. Nieuwe wijken, mijn basisschool weg, dat soort dingen. Dan denk ik van, oh, hier ging een school, waar is het nu? Mijn middelbare school is een museum geworden. Dat soort dingen.
0: Ja. En nog andere punten waarvan je zegt van, goh, dat is toch wel heel jammer dat het er niet meer is. Of zijn er ook verbeteringen waarvan je zegt van, goh, dit is eigenlijk beter dan het vroeger was.
1: Vroeger ging ik altijd naar het openluchtzwembad. Het Kristalbad heet dat. Dat was wel een lange leegte. Ja, dat heeft plaatsgemaakt voor het voetbalveld. Ja. Uiteindelijk.
0: Ja.
1: Of het was daarnaast. Maar ja, het werd parkeerplaats.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus geen zwembad meer.
1: Geen zwembad meer. Ja. Het was een heel mooi openluchtzwembad.
0: Ja.
1: Maar het is bijna overal weg.
0: Ja, openluchtzwembaden is lastig.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet meer helemaal van deze tijd. Dus het verandert en met de tijd meegaan?
1: Ja. We zullen wel moeten, hè?
0: Ja. Herman Brood, die is op een gegeven moment gewoon... Die wilde niet meer meegaan. Die is er gewoon uitgestapt, toch? Letterlijk.
1: Ja,
0: letterlijk. Maar die staat op je lijst met Saturday Night.
1: Ja. Ja, een beetje van mijn disco-jaren. Hij komt ook uit het noorden. Ik heb hem ook in de discotheek zien optreden. Met mijn man. Dat was erg leuk. Hij zet het concert stil. Want er was een paar jongens die dachten van, we gaan even leuk doen, Herman Brood. We gaan de boel op stelte zetten. Was hij niet van gediend. Die moesten er even uit. En dan ging hij pas verder met zingen. Vond ik wel heel mooi van hem. Dat hij dat deed. Ja, is echt bijgebleven.
0: Ja, dus het en gewoon een ruige rocker. Ja. Maar het moest wel een beetje...
1: Het moet wel goed blijven. En geen geduw, getrek. Dat soort dingen. Gooien met spullen. Nee, dat was je niet van gediend.
0: Ja. Nou ken ik jouw man. En dat kan ik me een beetje moeilijk voorstellen. Als een discoganger. En op de dansvloer. Maar je zegt van, het was wel een van de weinige...
1: Hij kon prima dansen. Ja. Dat is een van de weinige jongens van vroeger. Die konden dansen. Of die op de dansvloer gingen staan. Laat me het zo stellen.
0: En was dat ook wat je leuk in hem vond? Of wat? Wat trok je aan?
1: Ja, gewoon samen kunnen dansen, dat was leuk. Ja, kletsen. Eigenlijk kon altijd wel goed praten.
0: Ja.
1: Dus dat,
0: en heeft dat lang geduurd voordat er wat werd? Of was dat,
1: nee, dat ging wel heel snel. Tegenwoordig deed het ze heel erg lang, maar wij geloof ik 2 weekjes. Dat was klaar.
0: Toen was het wel duidelijk van, die wil ik wel. Ja. Van beide kanten. We gaan luisteren naar Herman Brood met Saturday Night. Even terug naar de discotijd. En we blijven nog een beetje met Simply Red. Met Fairground nog in dezelfde.

0: Simply Red, Fairground. Ja, waarom specifiek dit nummer van Simply Red?
1: Nou, dat was een moeilijke, want ik vind heel veel mooi van hem. Maar ik wou een beetje een up-tempo nummer. En dat is wel een van deze. Want If You Know Me By Now, ja, dat is een vrij rustige ballad. Holding Back The Years, ook weer vrij rustig. Dus ik, nou, ik wil ook een beetje tempo erin. Het komt ook bij deze.
0: Beetje variatie in de lijst.
1: Beetje variatie in de lijst. Goede zanger, goede band. Ja.
0: Ja, en je vertelde net van je begon met opschrijven. En toen had je een lijst van 40, 50 nummers.
1: Ja, zoiets.
0: Ja? Ja. En er was nummer of 4, 5, die moesten er echt in.
1: Ja, die staan er dus ook in.
0: Ja?
1: Dat is wel de top. Die waren wel makkelijk om te doen.
0: En toen de rest.
1: En toen de rest. Ja, je hebt gauw een heleboel nummers die je wel leuk vindt. Of waar je wat mee hebt. En dan moet je gaan kiezen.
0: Ja.
1: Zeg maar. Dus dan waar ik dan wat mee heb. Of waar ik een bepaalde herinnering aan heb. Die heb ik er dan opgezet.
0: Ja. En staan de echte, de vier die erin moesten, staan die bovenin je lijst ook?
1: Ja.
0: Dus daar
1: zijn
0: we nu zo bijna aan toe.
1: Ja, die zijn we bijna aan toe. Ja.
0: Oké, okay, want we gaan zo meteen luisteren naar Joe Jackson. Is She Really Going Out With Him?
1: Ja, als goed is dat de a cappella versie. Dat hebben we gezongen op een bruiloft van een neef en nicht. Die gingen trouwen, de eerste in de familie. En hebben we met mijn man en zijn zussen een aanhang. Met z'n vijf hebben we dat een tekst opgemaakt en dan daar gezongen op de bruiloft. En elke keer als het liedje horen, gaan wij weer terug naar die bruiloft. Nou, dat was in 88.
0: Dus ja.
1: Dat was dan
0: heel en dan heb je waarschijnlijk ook nog de delen van de tekst in je hoofd.
1: Ja,
0: dan
1: zingen we hem nog steeds, klopt.
0: Ja. Ja. Dus als hij te horen is, dan zingen jullie eigen tekst.
1: En laatst hadden ze een feestje op zoveel jaar getrouwd, dus dan gingen we even weer. Ja.
0: Hebben we er toen nog een keer gezongen? Of
1: we hebben nog een keer gezongen. Helaas, een van mijn schoonzus overleden. Een van mijn beiden. Daar moesten we het zonder doen. Maar ja, we hebben nog wel even een stukje van met z'n allen gedaan.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En dat lukt ook nog steeds wel.
1: Dat lukt wel, ja.
0: Joe Jackson, Is She Really Going Out With Him? Ja, en daarna een

0: jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.
1: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas, dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
2: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaats. Kloor.
1: Ja, dan kan je toch niet daar in de auto zitten.

0: Englisch Ende. Hodenschöpfers!
1: Ja, dit was nog redelijk verstaanbaar. Gronings, zoals je net zei. Praten jullie thuis Gronings?
2: Nee, mijn oud-hondeling wel. Maar niet met ons. Nee. Niet met mij en mijn broer. Dat wouden ze niet. Nee, ik kan het wel verstaan. Echt spreken, nee.
1: Nee, dus dit is prima te verstaan. Ja, jeugdsentiment, toch?
2: Jeugdsentiment, ja, echt. Ja, een leuke band. Een beetje gekkigheid. Studententijd.
1: Want wat was het voor band? Pedalen en Royerines heb ik wel aangekondigd. Maar de meeste mensen zal het niks zeggen.
2: Eigenlijk gewoon toen de tijd is het ontstaan als twee Groningen studenten. Studenten, mannen. Ja, die een soort cabaret gingen doen. Liedjes optreden. Een beetje de boel de hak. Of op de hak nemen.
1: Ja.
2: En net deze ook. Van waarom zou je verder weggaan op vakantie. Als je ook lekker wat dichtbij hebt.
1: En dan ga je kamperen met je familie, toch?
2: Ja, dan ga je kamperen met de familie. En dan heb je een leuk thema van televisie. En de verzin is dat ze een playbackshow moeten gaan doen. En dan had mijn man verzonnen, dat gaan wij deze doen. Dus wij hebben hem met z'n tweeën als op de playbackshow op de familie kamperen gedaan. En dat is op een video gekomen. En onze kinderen vonden dat helemaal geweldig. Dus elke keer als wij naar Noorden waren, moest dat liedje gedraaid worden.
1: Ja,
2: ja.
1: Dus het wordt nog steeds gedraaid. Ja, ze hebben een reunie gehad afgelopen jaar. Maar dat ging zo snel volgens mij met de kaartjes.
2: Ja, nee, dat was allemaal uitverkocht. Ik had ook nog graag heen gewild. Maar is mij ook niet gelukt. Nee.
1: Nee, het...
2: Niet alleen in provincie Groningen, maar ook in Leeuwarden. En waar ze nog wat Zwolle, geloof ik, ook nog geweest. Alles was uitverkocht.
1: Ja, dus we moeten het doen met de opnames. Ja. Maar deze komt bij jullie dus nog regelmatig voorbij.
2: Ja, zeker weten.
1: En wie weet smaakt het naar meer dat ze nog een keer gaan optreden. Ja, we zijn inmiddels toegekomen aan jouw top 3.
2: Ja.
1: Spandau Ballet is de nummer 3. Through the Barricades.
2: Ja, ik had in mijn tienerjaren 2 favoriete bands. Eén van was Spandau Ballet. De andere die komt nog.
1: De andere komt nog, oké.
2: Ja. En ja, dus eigenlijk alle nummers van hun vond ik mooi. Ik was helemaal into die band. En,
1: kamer vol posters? Of?
2: Half van hun, half van de andere band.
1: Oké, okay, ja. Kamer vol posters.
2: Kamer
1: ja,
2: vol posters. De zanger is op dezelfde dag jarig dan ik. Dat is ook nog wel grappig. Ja, het zijn mooie nummers. Een mooie stem. En dit is echt nog wel zo'n betekenis. Ik ben in mijn werk wel eens naar Belfast geweest. En dan voel je het ook wel een beetje. Die tweestrijd tussen... Ja, je wil wel graag, maar het kan niet. Het mag niet. Of dan echt die strijd van je wil wel heel graag. Maar die barricade is er nog. En die is er nog steeds. Zelfs nu nog.
1: Tussen Rooms-Katholieken en protestanten.
2: Ja. Ja. En dat gaat er eigenlijk ook een beetje over dit liedje.
1: We gaan luisteren naar Spandau Ballet. En aansluitend draaien we toch een tipje van de sluier oplichten. Duran Duran, New Religion.

0: Duran Duran, New Religion, een wat minder bekend nummer, maar niet voor jou, want jij zong de hele tekst hier mee. Dus de andere band die denk ik op jouw kamer hing.
1: Ja, dat waren de andere posters die op mijn kamer hingen, klopt. Ja. Mijn favoriete band.
0: En wie was je favoriet in de band?
1: John Taylor, de bassist.
0: Ja. En waarom de bassist?
1: Weet ik niet, knap.
0: Knap. Die is, en de basloopjes vond je ook wel leuk?
1: Ja. Dus dat liedjes, gewoon wel leuk.
0: Ja. Dus en nu komt Duran Duran nog steeds wel eens langs?
1: Jazeker. Ik heb nog steeds een LP of CD's die ik dan koop. 5% hebben ze nog weer nieuwe uitgebracht. Die heb ik nog net niet, maar die daarvoor wel weer. Dus ik heb een flinke rij in mijn kast staan. Met hun CD's.
0: En je koopt nog steeds CD's?
1: Ja.
0: Dat doet ook niet iedereen meer.
1: Ja.
0: Of hoewel dat weer terugkomt schijnt. Maar,
1: Tijd geleden geweest, maar ja, ik heb van hun bijna allemaal binnen.
0: Ja, en ze maken dus nog steeds nieuwe muziek?
1: Ze maken nog steeds nieuwe muziek, treden nog steeds op.
0: Ja. Vind je de nieuwe muziek, want dit was een heel oud nummer, dit was er 82, maar vind je de nieuwe muziek ook?
1: Ze schijnen, ik heb nog niet zo heel veel gehoord, maar die nieuwe, de meest recente LP, CD, is heel goed ontvangen. Ik heb nog niet alle nummers daarvan gehoord, dus dat moet ik nog even doen.
0: Voor de volgende voordelijst. Ja, en je nummer 1, Ten Sharp.
1: Ja, Nederlandse band, ja, leuk nummer.
0: Want welk nummer heb je gekozen?
1: You heb ik gekozen. Op dit nummer zijn mijn man en ik getrouwd. Dit hebben we gedraaid toen wij het gemeentehuis binnenliepen. En ook toen we die weer eruit gingen. We vonden het een heel toepasselijk nummer. En ook de tekst. Dus daarom hebben we deze toen gekozen. Dan staat hij hoog bij mij.
0: Staat op nummer 1, dus hoger kan eigenlijk niet. En het was van jullie beiden.
1: Ja.
0: Is er nog discussie geweest?
1: Nee, eigenlijk ging dat vanzelf.
0: Ja.
1: En daarom, want ze zeiden van je mag ook twee liedjes doen, één voor in en uit. Maar we hadden bij het iets van nee, we doen hem gewoon beide keren. Hetzelfde nummer. Ja,
0: het is een iets verkortere versie die we zo meteen gaan draaien, Lucretia. Hartelijk dank voor jouw lijst en we gaan luisteren naar Ten Sharp with You.

0: van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie.
1: Van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag. Welkom bij Stilok, Radio Stilok, het kerkengeluid in de regio. We zijn weer bij u tot 7 uur vanavond met veel muziek en met om 16:45 een kerkdienst van de hervormde gemeente. En die kerkdienst zal komen vanuit de Julianakerk aan de Prinsberglaan. Door omstandigheden begint deze kerkdienst dus een kwartiertje vroeger dan normaal. Tot 16:45 luisteren we naar gevarieerde geestelijke muziek.

Zo dadelijk gaan wij u verbinden met de Nederlandse Hervormde Julianakerk voor het beluisteren van de middagdienst van de Hervormde Gemeente. De schriftlezing in deze middagdienst zal zijn uit Genesis hoofdstuk 22. De voorganger in deze dienst is proponent A.M.K. Peters uit Kesteren. Wij wensen u een gezegend uur toe bij het beluisteren van deze dienst. En na de dienst komt Stilok bij u terug met het programma Middagzon.

Goedemiddag gemeente, namens Kerkraad heet ik iedereen van harte welkom in deze eredienst. Ook iedereen die met ons verbonden is via de techniek, van harte welkom. En in deze dienst gaat voor proponent Peters uit Kesteren. Er zijn in deze dienst drie collecten. De eerste collecte is een diaconale collecte en is bestemd voor de stichting Schuldhulpmaatje, die mensen probeert te begeleiden om schuldenvrij te leven. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer en is bedoeld om het houden van erediensten mogelijk te kunnen blijven maken. En de derde collecte is bestemd voor het in stand houden van de predikantsplaatsen in Hervormd Veenendaal. Bij de uitgang kunt u uw bijdrage geven voor het zendingswerk van de GZB en de IZB. U kunt alle collecten geven door middel van de collectezakken of via de Apostel-app. We zingen nu ter voorbereiding op deze dienst uit Weerklank lied 230 vers 1. De ware kerk, de Heere, in hem alleen gegrond. En vers 5, met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest. Namens de beide kerkraden wens ik iedereen hier en ook thuis een gezegende dienst.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we vervolgen de dienst door samen te gaan zingen van Psalm 26 en daaruit het tweede en ook het elfde vers. Beproef vrij van omhoog, maar ik ben oprecht, verlos dan uw knecht. Het zijn de woorden van Psalm 26, de versen 2 en 11.

Doen we vanmiddag belijdenis van ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog het offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer toen zei ik, zie je, kom, o Heer. Psalm 40, vers 4. In ieder van u en jullie hier in de kerk samengekomen en thuis met ons verbonden, zijn ook in geloof verbonden. En we belijden dat geloof deze middag met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen.

Bidden wij samen om Gods hulp en zegen in deze eredienst. Het is ook aan de middag van deze uw dag dat we hier samenkomen in uw huis. Of thuis hebben afgestemd op deze eredienst of misschien wel vanaf onze vakantiebestemming verbonden en betrokken zijn. En Heere God, u bent een God die vraagt. En wij zijn mensen die hebben te antwoorden. En in zekere zin antwoorden wij door hier in de kerk te zijn en ons te zetten onder het geklank van uw woord. Want welzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Maar Heere, u vraagt soms ook andere dingen. U vraagt ook offer. Een offer voor de schuld. En we hebben daarvan zojuist met elkaar gezongen en ook belijdend gezongen. Wij kunnen niet voldoen aan uw eis, aan uw eer. Geef dan dat ook vanavond in deze dienst, vanmiddag in deze dienst, door de verkondiging, ons oog, ons hart gericht mag worden vanuit een oud-testamentisch gedeelte op hem die heeft gezegd, zie ik kom. Dat volmaakte lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Heere, stelt u uzelf maar in het midden van de gemeente. En dat alles wat er gebeurt ook in deze dienst op u gericht mag zijn, dat het ook werkelijk ons verlangen is. Dat deze dienst ook een eredienst mag zijn. We leven in een bijzondere tijd, een vakantieperiode, waarin dingen er soms wat anders aan toe gaan dan we gewend zijn. Voor velen misschien ook wel een tijd van wat afstand nemen van de hectiek en de drukte van de tijd. We bidden voor gemeenteleden die met vakantie zijn of nog hopen te gaan. We bidden voor hen die misschien ook vanmiddag wel hier aanwezig zijn als vakantieganger, als gast. Laat er ook dan verbondenheid zijn vanuit dat geloof wat we samen hebben beleden in u de enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. U de unieke. U die ook de eerste plaats verdient in ons leven. U die altijd de eerste bent en de eerste blijft. Schakel ook vanmiddag mensen in uw dienst, opdat uw lof verkondigd mag worden. Kom Heilige Geest en neem het woord en draag het in ons hart en in ons leven. Misschien komt het wel dichtbij vanmiddag. Misschien raakt het woord van u vanmiddag wel aan een bepaalde pijn of een bepaald verdriet dat wij dragen in ons leven. Wil dan geven dat er ook balsem zal zijn. En dat door alles heen de stormen ook mogen bedaren en we vanmiddag een goed uur mogen hebben aan uw voeten. Geef bekwaammakende genade, spreken en luisteren. En hoor ons als we dit in afhankelijkheid van u bidden en aan u belijden. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij openen het woord van God in het eerste Bijbelboek, Genesis, en daaruit hoofdstuk 22. Schriftlezing, Genesis 22. En we lezen daaruit de eerste 19 versen. Genesis 22. Wij beginnen te lezen in vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, zie hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer?
Abraham zei: God zal zichzelf

voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon? Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd: de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente, we schrijven als thema boven de verkondiging: Hineni. Zie, hier ben ik. We hebben twee gedachten voor de verkondiging. De eerste gedachte is de vraag en de tweede gedachte het antwoord. Hineni. Zie, hier ben ik. De vraag en het antwoord. Voordat we daar met de hulp van Gods geest van willen spreken en naar hopen te luisteren, zingen wij als voorbereiding op Psalm 73... En daaruit vers 8: zo ik dit zeggen staven zou gewis, dan waar ik niet getrouw. En ook vers 13: wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten, nog wensen, nog begeren? Psalm 73, de versen 8 en 13.

Straks na het amen op de woordverkondiging zingen we uit Psalm 66. En woorden die, als we die zingen, zomaar van toepassing zouden kunnen zijn op het leven van Abraham en van Isaac. Hij wil ons in het leven sparen. Hij heeft ons gelouterd door het lijden en als het zilver beproefd. Door hoogsten arm het geweld onttogen. Maar misschien zijn het ook wel woorden van toepassing op u, op jouw leven. Laat het een amen mogen zijn op de verkondiging. Psalm 66, 4 en 6. Thema voor de verkondiging, Hineni. Twee gedachten, de vraag en het antwoord. Gemeente, vragen stellen. Vragen stellen, dat doet ieder mens. Een volwassen mens stelt gemiddeld 25 tot 30 vragen per dag. Maar peuters en kleuters, ja, dat zijn de kampioenen, hè, in vragen stellen. Zij stellen al snel tussen de 300 en 400 vragen per dag. En vragen zijn er in allerlei soorten en maten. Je hebt open vragen. En je hebt gesloten vragen, die hoef je alleen maar met ja of nee te beantwoorden. Je hebt meer keuzevragen. Die vond ik vroeger zelf op school met een toets altijd wel prettig. Je hebt suggestieve vragen, je hebt ook retorische vragen. En je kunt zomaar ineens met een prangende vraag zitten. Onze kleindochter, die vroeg laatst aan haar moeder, mama, de Heere God, die is er toch altijd? Maar hoe kan het dan dat de Heere God naast mij zit als ik op school ben, maar dat hij dan ook bij jou is als jij thuis bent? Ja, de vraag van de een is niet per se ook de vraag van de ander. En bepaalde vragen die passen ook bij een levensfase. Zo dringt de vraag of wij elkaar straks in de hemel zullen herkennen, zich plotseling veel meer aan je op wanneer je in een rouwproces bent terechtgekomen. Vragen zijn er en de meeste vragen die mogen ook worden gesteld. En de plaats, de plek waar vooral vragen mogen worden gesteld is natuurlijk het onderwijs. Op school, in de klas, in de collegebanken. Want ik denk dat de kinderen vandaag, net als wij vroeger, nog steeds te horen krijgen dat er geen domme vragen zijn en dat je van vragen juist wijs wordt. Wel, gemeente, als er nog een omgeving is waar veel vragen worden gesteld, dan is dat wel in een ziekenhuis. Wie van u en van jullie wel eens is opgenomen geweest voor een operatie, die zal dat zeker herkennen. Wat een vragen. Je bent de ziekenhuisdeur nog niet binnen of er klinkt al de eerste vraag. U komt voor opname. En voordat het moment van de operatie daar is, klinken er voortdurend controlerende vragen. Hebt u uw medicijnen ingenomen? Bent u ergens allergisch voor? Bent u eerder positief getest op MRSA? En wanneer hebt u voor het laatst iets gegeten of iets gedronken? En dan ook natuurlijk die meest gestelde vraag in een ziekenhuis. Wat is uw geboortedatum? Checklijsten die worden afgewerkt. Belangrijk natuurlijk, belangrijke vragen, want er mag niets aan het toeval worden overgelaten en er mogen ook geen fouten worden gemaakt. En je doet er als mens met jouw gevoelens en met jouw gedachten op dat moment even iets minder toe, want de feiten die moeten kloppen. Opvallend genoeg zijn de vragen na een operatie plotseling toch van een andere soort. Vragen worden dan meer persoonlijk. Hoe is het nu met de pijn? Wilt u misschien iets eten of iets drinken? En laat u het weten wanneer u iets nodig hebt? Zorgende en helpende vragen. Ook op de feiten, maar toch vooral op de mens gericht. Ja, vragen stellen is niet alleen belangrijk om wijzer te worden. Door elkaar vragen te stellen leer je de ander ook kennen. Wie van u en van jullie nog niet zo lang een relatie hebben, ja, die zullen dat herkennen. In een relatie, ja, je vraagt elkaar voortdurend, toch? Want je wilt wel weten hoe zij daarover denkt of hoe hij zou handelen in zo'n situatie.
Wel, zo zouden we vanmiddag die onmogelijke vraag van de Heere God aan Abraham ook mogen beluisteren. God wilde Abraham beter leren kennen, door hem op de proef te stellen. Zo lazen we in vers 1. God gaat aan Abraham iets vragen om te zien hoe Abraham daarop zal reageren. Ja, gemeente, onze God is een God die vraagt. Hij is een God die beproeft. En laten we maar eerlijk zijn, daar hebben we het best moeilijk mee, met dat beproeven. Wel, beproeven is van Gods kant altijd verbonden met het doel om de Heere nog dichter te volgen. Om hem ook nog meer in liefde te dienen. Je ziet het ook heel treffend terug in Exodus 20, wanneer Mozes tegen het volk verteld heeft de geboden van de Heere. U hoort ze ook iedere zondag. Dan staat er in het 20e vers dat Mozes zegt: God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor hem u voor ogen staat. En toch blijven die vragen rond beproevingen ons bezighouden. En misschien ook wel vanuit het godsbeeld dat wij vandaag de dag hebben. En wellicht gaat het daar al mis vanmiddag, als we nadenken over deze bekende geschiedenis. Want zoiets, dat mag God toch niet vragen van zijn knecht. Heere, die vraag aan Abraham. Ja, maar die vraag, dat kan toch niet? Vraagt u nou werkelijk van een vader om zijn eigen zoon te slachten en in het vuur van een altaar te verbranden? Iets wat u later in uw eigen wetten voor uw volk zo streng hebt verboden, het offeren van kinderen, omdat het voor uzelf een gruwel is. Dit is een verschrikkelijke vraag. Verschrikkelijk voor Abraham, want hoe zal hij vanuit zijn vaderliefde ooit tot zoiets in staat kunnen zijn? Ja, naast dat het een verschrikkelijke vraag is, is het ook nog eens een onbegrijpelijke vraag. Want gemeente, die vraag die gaat lijnrecht in tegen de bedoeling die de Heere met Isaac heeft. God had Abraham gezegd: jouw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven en ik de Heere, ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. En later had de Heere dat nog een keer bevestigd: alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dus door de vraag aan Abraham om zijn zoon te offeren, zet de Heere God ook de vervulling van die belofte op het spel. En juist dat maakt deze beproeving zo ingrijpend. Want als Isaac sterft, wat zal er dan terechtkomen van dat volk dat uit hem geboren zou gaan worden? Wat zal er dan terechtkomen van dat vrouwenzaad dat uit dat volk geboren zou worden? Ja, gemeente, soms stel je een vraag waarvan je later zegt: hoe heb ik het kunnen vragen? Hoe heb ik het durven vragen? Op het moment zelf drong de grootte en de zwaarte van de vraag niet eens goed tot je door. Nou, dat is hier bij de Heere niet aan de orde. De Heere God wist dat het geen kleinigheid was wat hij aan zijn knecht vroeg. Want de Heere God wist dat Isaac een bijzonder kind was. Iets wat heel treffend ook naar voren komt. Bijvoorbeeld in de vier manieren waarop Isaac in vers 2 wordt genoemd. God noemt hem uw zoon. En dan ook nog eens een keer uw enige. Die u lief hebt. Isaac. En dat besef van de unieke positie van Isaac blijft deze hele geschiedenis door aanwezig. Hetzelfde klinkt ook in vers 12 en in vers 16. Uw zoon. En meteen erachteraan, uw enige. Ja, uw enige. Want let wel, in Genesis 21, het hoofdstuk hiervoor, daar had Abraham ook al een offer gebracht. Na de wegzending van Ismaël, de zoon van Abraham en de slavin Hagar, heeft Abraham nog maar één zoon. Jawel, het was in eerste instantie het plan van Sara geweest om Ismaël weg te sturen,
Zij wilde niet dat die zoon van een slavin zou erven met haar eigen kind. En dat plan was volstrekt kwalijk geweest in de ogen van Abraham. Totdat de Heere het plan bevestigde. Met daarbij de belofte dat hij de zoon van deze slavin ook tot een volk zou maken. Ismaël was een zoon. Maar hij was niet de door God beloofde zoon. En hij was daarmee ook niet de erfgenaam van de belofte. En toen hij Ismaël wegstuurde, had Abraham nog maar één zoon. Maar nu, uw enige, dit offer is nog groter. God beveelt om Isaac aan hem terug te geven. En God vraagt in het leven van de zoon eigenlijk ook het leven van de vader. Want zeg nou zelf, gemeente, hoe zal Abraham verder moeten leven als hij Isaac kwijt is? Hoe zal hij ooit verder kunnen leven als notabene door zijn toedoen het leven van zijn zoon eindigt? Dan zal het toch voor hem als vader, hij zal toch ook geen leven meer hebben daarna? De zoon die de belofte van God draagt. De zoon die zelf ook een onderdeel was van de vervulling van die belofte. Dat kan de Heere toch niet vragen. Met die vraag zet God zijn eigen beloften op het spel. Ja, gemeente, soms moeten wij datgene wat we uit de hand van de Heere kregen weer inleveren. Bezwijk dan ooit in bittere smart, of in bange nood mijn vlees en mijn hart, zo zongen we. Wie voelt vanmiddag iets van de strijd en van de pijn die Abraham gevoeld zal hebben? Van vragen van de kant van Abraham lezen we niet in dit gedeelte, maar wellicht kun jij er zo een paar bedenken. Vragen die ongetwijfeld ook door zijn hoofd zijn gegaan. Vragen die u, die jij zelf ook hebt doorworsteld. Of waar je misschien nog middenin zit. Heere God, dit kunt u toch niet van me vragen? Mijn zoon, mijn dochter, die ik zo lief heb. Heere, offer dan mij. Ik hoor dan toch eerst te gaan, maar niet mijn kind. God, dit kunt u toch niet van me vragen? Blijf ik echt alleen? Zal mijn weg door dit leven dan in eenzaamheid zijn? Hebt u werkelijk geen levenspartner voor mij? Dat kunt u toch niet van me vragen? Heere God, mijn gezondheid, die handicap, moet ik die mijn leven lang dragen? En die weg van aftakeling bij het ouder worden? En die dementie, die weg die ik moet gaan, Heer, ik zie er als een berg tegenop. Nog hoger en nog groter is die berg die ik voor me zie dan de bergen daar in het land van Moria. Wat een strijd en wat een aanvechtingen. We lezen van Abraham niets over innerlijke strijd. We lezen niets van zijn vragen, we lezen alleen over zijn handelen. En toch liggen er wel degelijk sporen van de onnoemelijke zwaarte van de impact van de vraag verborgen in ons tekstgedeelte. Neem bijvoorbeeld vers 4. Zomaar een vers dat net zo goed weggelaten had kunnen worden. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Zomaar een tussenzin. Maar wat een onnoemelijk gewicht ligt er in die woorden. Daar is het. Daar moeten we naartoe. Daar zal het gaan gebeuren. De plek waar hij het verst bij vandaan wenst te blijven, die komt dichterbij. En hij ziet die plek al van verre. Van vragen van Abraham lezen we niet, hoewel hij wel spreekt. En vanuit dat spreken ontdekken we dat hij deze weg wenst te gaan in geloof. Ook nu blijkt weer dat God ons die kalme reis niet belooft. Hoe het er met dat geloof van Abraham voor stond na de opdracht van zijn God weten wij niet. De schrijver van de Hebreeënbrief die wist wel wat de gedachten van Abraham waren
En hij helpt ons om ook daar wat zicht op te krijgen. Want de Hebreeën schrijver zegt, door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd. En hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was om hem zelfs uit de doden op te wekken. Abraham geloofde dat het mogelijk was dat er een opstanding uit de dood zou zijn. Zo'n opstanding was tot op dat moment nog nooit in de geschiedenis voorgekomen. En toch is dat geloof van Abraham gegrond op een vergelijkbare ervaring. Een geloofservaring. Want zeg wel, gemeente, hadden hij en Sarah, hadden zij hun zoon Isaac ook niet als uit de dood, uit het onmogelijke ontvangen? Heel opvallend zegt Gods woord zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament dat Abraham en Sarah afgestorven waren. Dat wil zeggen dat ze niet meer vruchtbaar waren. Ze hadden hun kindje als door een godswonder, als ware vanuit de dood ontvangen. En zou de Heere dan niet opnieuw een wonder kunnen schenken en uit de dood weer kunnen opwekken? Gemeente, u zit aandachtig te luisteren en u denkt mee, maar u preekt ondertussen toch ook wel mee. U hebt voor uzelf ondertussen toch al wel wat lijnen getrokken naar het Nieuwe Testament. Want Genesis 22 is vol van de Heer Jezus Christus. De contouren van onze heiland lichten steeds weer op bij de bestudering van dit oud-testamentische gedeelte. Het offer van de enige zoon die u zo lief hebt. Jezus die in gehoorzaamheid zwijgend de weg ging en de heuvel beklom. En dan ook die profetisch geladen woorden van Abraham in vers 8. God zal zichzelf voorzien van een lam. Als een verwijzing naar dat volmaakte lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan ook dat aangrijpende gebaar in vers 6. Vader zelf droeg het vuur en het mes. De middelen waarmee het vonnis voltrokken zou worden. Maar het hout voor het brandoffer legt hij op zijn zoon Isaac. Het hout wordt op de rug van de zoon gelegd om te dragen waarop hij straks sterven zal. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij de stad uit naar de plaats die schedelplaats genoemd werd. Hoe aangrijpend, gemeente, om te beseffen dat wat God de Heere hier van Abraham vraagt, dat God dat straks zelf zal doen bij zijn enige zoon die hij lief heeft. En Abraham en Isaac moeten die weg gaan en ze moeten die weg ook ver gaan. En Abraham houdt zijn vragen, hij houdt zijn waaroms in. Vrees niet, geloof alleen. Ja, maar zover was Isaac nog niet. Zo gingen zij beiden samen. Maar Isaac heeft ondertussen ook zijn gedachten laten gaan. We hebben vuur, we hebben het hout, we hebben een mes. Maar waar is het lam? Een vraag die ertoe doet. Zeker als je van plan bent om te gaan offeren. Een vraag die ertoe doet. Maar die tegelijk ook heel pijnlijk en ook heel moeilijk is. Kinderen vanmiddag in de kerk, heb je het wel eens meegemaakt? Ik denk het vast wel. Dat je een vraag stelde, maar je kreeg niet echt een duidelijk antwoord. Papa of mama draaide maar een beetje om het antwoord heen. En dat kan gebeuren, hè, als een vraag die je stelt ongemakkelijk is. Of als een vraag die je stelt misschien pijnlijk is. Onze dochter die stelde eens, zittend in een winkelwagentje in de supermarkt, ja, het is al lang geleden hoor, maar zulke dingen onthoud je. Die stelde eens de vraag, waarom is die meneer daar zo dik?

antwoord. Want het antwoord doet te veel pijn. Mijn vader, hier ben ik, mijn zoon. Vader, ik loop al een tijdje met een vraag. Gemeente, Abraham vertelt niet tegen Isaac. Ja, hij zal het een keer verteld moeten hebben, maar we lezen daar niet van. Dat hij tegen Isaac zegt, jij zult het lam worden, jongen. Hij deelt met Isaac ook niet zijn geloofservaring. Dat God Isaac, als zou die sterven, dat hij Isaac ook alweer uit de dood zou kunnen teruggeven. Nee, Abraham doet iets anders. Abraham doet wat je het beste kunt doen, ook als ouders. Ook wanneer kinderen moeilijke vragen stellen. Hij richt de gedachten en de vragen van zijn kind op de zorg van God. God zal erin voorzien, mijn kind. En wij zullen hem aanbidden. Ik weet het ook niet, maar we brengen het bij de Heere. En omdat God erin voorziet, gaan wij samen deze weg. En dat betekent dat we een altaar bouwen. En dat betekent ook dat we het hout erop aanbrengen. En omdat God erin voorzien zal, ga ik jou nu vastbinden. En leg ik je op het altaar. En God voorziet en ik neem het mes en ik strek mijn hand. Ouders, vanmiddag, het antwoord dat God zal omzien en dat God erin zal voorzien, dat is geen ontwijkend antwoord. Laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal onze kinderen wel eens een antwoord gegeven wat eigenlijk helemaal geen antwoord was. Al was het alleen al het antwoord omdat ik het zeg. God zal erin voorzien. Dat is niet met een kluitje in het riet. Maar dat is een antwoord dat is zo pastoraal. Dat is zo liefdevol en vol van geloof. Ik weet het ook niet, mijn kind. Maar de Heere weet het wel. En de Heere weet van jouw angst. En de Heere weet van mijn verdriet. En we brengen al onze vragen in die zorgende handen van God. En dan zijn we zomaar bij onze tweede gedachte. Het antwoord. Het antwoord dat Abraham geeft aan zijn zoon is hetzelfde antwoord als wat hij geeft op de vraag die God de Heere hem stelt. Drie keer klinkt het antwoord in dit tekstgedeelte. En het antwoord, gemeente, is een van de mooiste Hebreeuwse woorden. Hineni. Dat betekent, zie, hier ben ik. Het klinkt in vers 1, in vers 7 en ook in vers 11. Dat is het antwoord dat Abraham geeft. Heel kort en heel eenvoudig gezegd, betekent dit antwoord dat Abraham zich ter beschikking stelt. Als de Heere roept en vraagt, zelfs als de Heere het onmogelijke vraagt, dan kan Abrahams antwoord alleen maar zijn, zie, hier ben ik. Een woord dat staat voor volledige beschikbaarheid. Het staat voor overgave, voor bereidheid om te dienen. En gemeente, dat woord klinkt best vaak in de Bijbel. Wanneer profeten en aartsvaders door God de Heere worden geroepen, dan antwoorden zij met hineni. Hier ben ik om te luisteren en om te doen wat u van mij vraagt. Als Mozes bij de brandende braamstruik door God wordt geroepen, dan antwoordt Mozes hineni. En Samuel die zegt hetzelfde wanneer hij 's nachts door de Heere God wordt geroepen. En als God vraagt wie zal ik zenden, dan antwoordt de profeet Jesaja, zie, hier ben ik, zend mij. En hoewel in een andere taal, is dit antwoord ook te herkennen in wat Maria zegt in Lucas 1. Zie, de dienstmaagd des Heren, zie, hier ben ik. Mij geschieden naar uw woord. Zie, hier ben ik. Dat is het antwoord dat een mens heeft te geven als God hem of haar roept, als God hem of haar vraagt. Want gemeente, als de Heere vraagt, dan is er geen ruimte tot onderhandeling. Om het eerst eens te worden over het gevraagde. Nou, Heere, leg dan eerst maar eens uit waarom dit nodig is en waarom u dat dan van me vraagt. Als de Heere vraagt en je roept, dan is er geen ruimte om met Kain te zeggen, ja, ik hoef er niet op mijn broer te passen. Of om met Jona te zeggen, daar heb ik geen zin in, ik ga wel ergens anders heen. Als de Heere vraagt,
dan is er maar één antwoord.

0: Hineni.
1: Jongeren, ik weet niet hoe dat tegenwoordig in het voortgezet onderwijs gaat, maar vroeger nam een docent voordat de les begon de absentielijst door. Van de leerlingen die in de klas aanwezig hoorden te zijn, werd dan één voor één de naam voorgelezen en dan antwoordde die leerling met: ik ben aanwezig of ik ben er. Dat was een teken dat de leerling ook werkelijk aanwezig was. Misschien had die leerling helemaal geen zin in de les. En was hij ook helemaal niet van plan om zich in te zetten en op te gaan zitten letten. Maar er waren ook leerlingen die wel hun verantwoordelijkheid namen. Om de lessen op die dag goed te volgen, om goed op te letten, om niet vervelend te zijn, om zich in te spannen, om het gevraagde te leveren. Nou, dat laatste, dat is hineni. Het antwoord is veel meer dan simpelweg present. Het betekent dat je je volledig openstelt voor een opdracht of voor een vraag van de ander. En wat in dat woord besloten ligt, is actie, maar ook transactie, verbondenheid. Wij hebben wat met elkaar, we doen dit samen. Mozes, hier bij die brandende braamstruik, we doen het samen. Samuel, we doen het samen. Abraham. Tussen twee haakjes, dit was ook het antwoord dat Abraham gewend was te geven. Want toen God hem al eerder had geroepen, Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Toen had Abraham geantwoord, zie, hier ben ik. En hij is gegaan. En ook als hij opnieuw zijn naam hoort noemen in vers 11... op een dringende, op een haastige manier, luistert Abraham zoals hij nog nooit geluisterd heeft. Komt er misschien nog verandering in de situatie? En de engel van de Heere beveelt hem om het mes weg te leggen. Nu weet ik, zegt de Heere, nu weet ik het. Abraham doorstaat de beproeving. Met de woorden, nu weet ik, zegt de Heere, nu heb ik het ondervonden. De kennis dat Abraham de Heere vreesde, die was bij de Heere God al aanwezig. Maar nu wordt die kennis door de praktijk bevestigd. Jongelui, jongeren, heb je wel eens een mentholsnoepje in een glas of in een flesje cola gestopt? Ik zie al iemand die het alles heeft geprobeerd. Misschien heb je het nog nooit gedaan, hè? Maar weet je wel wat er dan gebeurt? Nou, wij hadden vroeger een scheikundeleraar die allerlei van dat soort proefjes voor ons deed. Het waren altijd spannende momenten wanneer een docent voor in de klas bepaalde stoffen bij elkaar ging voegen om aan te tonen wat het gevolg daarvan dan zou zijn. Waterstofperoxide bijvoorbeeld, afwasmiddel, klein beetje gist erbij en dan krijg je een enorme schuimontwikkeling. Nou, die proefjes die waren niet alleen leuk, maar die scheikundeproefjes die waren vooral bedoeld om hele abstracte theorieën en om hele moeilijke formules, om die tastbaar te maken, om de waarheid daarvan aan te tonen. Maar weten jullie, kinderen, jongeren, beproevingen door de Heere zou je in zekere zin ook kunnen vergelijken met van die scheikundeproefjes. Want theoretische kennis, dat is wat anders dan kennis vanuit de praktijk geleverd. Dat is ervaringskennis. En dat geldt nou ook voor het geloofsleven. Want je kunt wel zeggen en belijden te geloven. En je kunt wel menen op God te vertrouwen in alle omstandigheden. Maar soms, zegt de Heere God, nou, laat dan maar eens zien. Toon je vertrouwen dan maar. Toon je liefde die je zegt voor mij te hebben. Je kunt in het leven met de Heere kennis hebben van de theorie. Maar dat is nog iets anders dan de praktijk. Adam en Eva kenden de theorie van de verboden boom en van de gevolgen van het eten van de vrucht daarvan. Nadat ze van die verboden vrucht hebben gegeten, roept de stem van God hen en vraagt, God vraagt, mens, waar ben je? Nou, het antwoord van Adam was geen hineni. Eerder het tegenovergestelde. Hineni is, ik kom naar voren, hier ben ik. Maar uit schaamte probeerde hij en Eva zich verborgen te houden. Maar wordt die vraag op zielsniveau niet aan ieder mens gesteld? Ook aan u, ook aan jou, ook aan mij. Een stem die je naam noemt. En die vraagt, mensenkind, waar ben je? Mensenkind, ik wil met u, ik wil met jou een weg gaan. Ben je bereid? Iedereen die de Heere vreest, moet een houding van een hineni-hart hebben. Een hart dat antwoordt en zich onvoorwaardelijk beschikbaar stelt met alles wat je in je hebt, zonder terughouding. Is dat het antwoord wat u, wat jij gewend bent te geven in het leven met de Heere? Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen, neem mijn voeten, neem mijn stem. Het komt u toe. Gemeente, kan en mag de Heere alles van u en van jou vragen? Ja, dat mag Hij. Dat mag Hij omdat Hij zelf de God is, die onuitputtelijk tot op de dag van vandaag heeft getoond dat Hij er is. Jesaja 52, daar klinkt het zo heerlijk. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Op die dag zal het volk weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. En een paar hoofdstuk verder klinkt het opnieuw. Dan zult u roepen. En de Heere zal antwoorden en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Gods kind kan hineni antwoorden, omdat hij de Heere zelf dat antwoord geeft. Omdat hij zelf dat antwoord is. De Heere vroeg aan Abraham de weg te gaan, die de Heere zelf zoveel meer en zoveel heerlijker zou gaan, tot het einde. Zie, hier ben ik, sprak Jezus Christus. Gods enige Zoon die Hij zo lief had. Ik ben bereid. Actie en transactie. Ik kom om uw wil te doen. Ik ga die diepste weg en ik breng het offer van mijn leven. Voor Jezus was er geen ram verborgen in het struikgewas. Voor Jezus klonk er geen stem. Nu weet ik dat. God heeft zelf voorzien in dat lam voor het brandoffer. God voorziet in een ram voor Abraham en Isaac. Want let wel, gemeente, dat offer van Isaac was geen willekeurig bedenksel van God, waar de Heer ook zomaar weer vanaf kon stappen. Nee, daar moet er wel iets voor in de plaats. Maar dat geldt dan ook voor u, voor jou en voor mij. Voor onze zondeschuld vraagt God een offer. En willen wij ontkomen om zelf dat offer te moeten brengen voor eeuwig, dan moet er wel iets voor in de plaats. En dat heeft de Heere zelf gegeven. Dat lam dat in onze plaats wilde gaan en wilde staan. Hij voorziet daarin. Want gemeente, er is geen verzoening zonder voldoening. Wij hoeven niet voor voldoening te zorgen. Maar we hebben wel te antwoorden in de weg die de Heere met ons gaat. Een weg door de diepte. Een weg van misschien wel moeten loslaten van wat je zo lief is. Een weg van gemis. Een weg van eenzaamheid. Hoor dan de stem die niet alleen je naam roept, maar die ook antwoordt, zie, hier ben ik. Zo alleen kunnen we verder. Hoe donker ooit Gods weg misschien mag wezen. Voor Abraham en Isaac staat zo mooi geschreven. Zo gingen die beiden samen. Maar we weten na vanmiddag anders. Gingen ze met z'n tweeën? Ze gingen met z'n drieën. Want God was aan hun zij. Gemeente, ga zo ook uw, ga zo ook jouw weg. En beantwoord dan maar de vragen die de Heere stelt in je leven. Beantwoord dan maar en zeg dan maar, o Heere, als ik dan een kruis moet dragen, denkt u dan aan mij? En wil door uw kracht mij schragen? En denk aan mij. En laat mij dan merken, uw kracht kan sterken en volharding werken. Hineni, hier ben ik, maar o Heer, naar al uw welbehagen, denk aan mij. Amen.

Laten we samen danken. Na zoveel bange tegenspoed. We zingen die woorden, heren, en weten eigenlijk niet of nauwelijks van elkaar waaruit die bange tegenspoed bestaat. Wij weten vaak ook niet van elkaar wat u vraagt. Welke weg wij hebben te gaan het leven door. En dat brengen we in de stilte van deze middag allemaal voor uw aangezicht. Want u weet ervan. En help ons om te antwoorden. Hineni. Heren, hier ben ik. Met al mijn angst. Met al mijn verdriet. Hier ben ik. Om de weg te gaan die u mij vraagt om te gaan. Maar doe dan naar uw welbehagen. En denk aan mij. Heren, gaat u zo met ons mee van hier. Het verdere van deze uw dag door. Deze week die met deze dag ook begint. Leer ons ook omzien naar elkaar. Als we ook van elkaar weten dat er zorgen zijn. Als er lijden is. Als er pijn is. Als er moeite is. En dat we door de woordverkondiging van vanmorgen en van vanmiddag toch weer zicht hebben gekregen, nog meer, nog helderder zicht op u, het Lam van God. Daartoe roept u uw gemeente samen, steeds weer opnieuw. En we komen in dit gebed bij u. En we bidden u, o grote Christus, eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan. Al schijnt er geen zon en al ligt er geen maan. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het ook blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En Heere, laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doet. Behoed het ganse christendom, geef dat in kruis toch uw vreugde weer kom. En vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der kranken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen. Onze slotpsalm is psalm 68. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven.

Ga van hier in vrede, bidden we samen om de zegen van onze God. De God nu van alle genade, die ons ook vandaag geroepen heeft om te komen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat we een kleine tijd zullen geleden hebben. Dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen ons allen. Hem zij de heerlijkheid en de lof van nu aan en tot in eeuwigheid. Amen.

Welkom terug bij het programma Middagzon van Stilok Radio. Wij hebben geluisterd naar de kerkdienst van de hervormde gemeente en die kwam vanuit de Julianakerk aan de Prins Bernhardlaan en de voorganger daar was proponent AMK Peters uit Kesteren. Als u deze preek nog een keer wilt horen, luistert u dan naar de kerkdienst die opgenomen is op de website van Stilok, www.stilok.nl, en onder de knop kerkdiensten kunt u deze kerkdienst nog een keer beluisteren tot 4 weken na vandaag. Stilok gaat nu door met het programma muziek en eventueel een gedicht.

Ik lees het gedicht Amen. Dat is van mevrouw Nel Benschop en het staat in haar bundel Geloof jij dat nog? Nu alleen maar amen zeggen, al is het met een gebroken stem. Dan je hand in Gods hand leggen en op weg gaan achter hem. Nu alleen maar blijven lopen in het voetspoor van je Heer. Blijven strijden, blijven hopen, wachtend op zijn wederkeer. Nu alleen zijn woord vertrouwen, altijd zal ik met je zijn. Als een kind je handen vouwen, zijn getuige willen zijn. Als je al je twijfel af te leggen en alleen maar amen zeggen.

Ik lees u een kort advies van doctorandus Nico van der Voet over onze eigen angsten en onze verlangens. Word u bewust van uw eigen verlangens en uw eigen angsten. Onderdruk die niet, want dat gebeurt heel vaak. Durf met uzelf in gesprek te komen. Neem als het ware juist bij problemen enige afstand van jezelf en vraag dan eens: mens, wat wil je nu eigenlijk bereiken? Of wat wil je vermijden? Denk erover na of u niet te verkrampt omgaat met uw eigen verlangens en angsten. Durf ook met anderen over uzelf te praten, bijvoorbeeld vrienden, familie, predikant. Spreek vooral met de Heere God over uw eigen leven in het gebed en aanvaard uzelf.

Wij zijn aan het einde gekomen van het programma Middagzon. Wij hopen dat u met plezier heeft geluisterd. Vanmiddag werd Middagzon verzorgd door Dick Timmerman. Wanneer u het hele programma nog een keer wilt beluisteren, gaat u dan naar de website van Stilok, www.stilok.nl, en onder de knop kerkdiensten kunt u nogmaals de hele middag van Middagzon terugluisteren. Wij hopen u volgende week zondagmiddag weer te ontmoeten om 16:30 bij Middagzon.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: there is no other God. You are the way, the truth, the life. And right now, God, I thank you for the harvest of souls that will come to know you because of this, the harvest of souls that will come to experience you and encounter you for the first time, maybe ever, that they would feel your presence, God, and you wouldn't just be an experience or an idea, but you would truly be a real God that we can know. Not just hear about, not just sing about, but we can know you. And I thank you for it, God. Amen.
1: Tendrock and Tiffany Hudson met G.I.A.P., wat staat voor God is a Person, wat ook de naam is van het nieuwe album van Tendrock, waar dit nummer dus vanaf komt. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en ja, we mogen net als eigenlijk altijd, behalve vorige week en de aankomende 3 weken, gaan luisteren naar een mooi aantal nieuwe christelijke nummers die afgelopen week en de week daarvoor zijn uitgekomen. En ja, vorige week was ik vrij voor de vakantiebijbelweek in Scherpenzeel en volgende 3 weken is het ook vakantie voor mij. Dus dan ben ik ook niet live in de studio aanwezig, maar na die 3 weken gaan we natuurlijk alle nieuwe nummers die zijn uitgekomen weer inhalen. En nu zijn er in ieder geval nog een mooi aantal nieuwe nummers te gaan waar we naar mogen luisteren. In totaal nog even kijken. Nou, nog 21. En om te beginnen gaan we luisteren naar Not Clyde samen met Lindy met het nieuwe nummer Highest.

Joseph O'Brien en Therion met een nieuwe nummer, Sentimental Prison. Dan gaan we nu luisteren naar het volgende nummer en deze is van Destiny Barber en we gaan luisteren naar het lied What Happened to Love.

Neil Carpenter en We The Kingdom met het nieuwe lied The Way Up. Gaan we door met het volgende nummer en dat is een nummer van Könige und Priester. En we gaan luisteren naar een lied Rückenwind, oftewel ja, wind van achteren, wind mee is de goede vertaling.

0: Elevation Rhythm samen met Joshua Queen met het lied Amazing van hun nieuwe album met de naam Washed. Als volgende nummer gaan we luisteren naar een nieuw lied van Phil Wickham en we gaan luisteren naar het lied Everyday Hallelujah.
1: I can see you in the morning.

Urban Youth Worship samen met Jacob Kraft und Leon Schmidtke met Ich Spreche Aus. Gaan we nu luisteren naar een nieuw lied van Joel Vaughn genaamd Like God Does.

Ryan Stevenson met zijn lied Different Kind of Love. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Corin Hawthorne. En we gaan luisteren naar het lied His Favorite.

John Reddick en Kane met het nieuwe nummer I Choose You. Dan gaan we nog één nummer luisteren voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Bodhi met zijn nieuwe nummer Sell Out.

0: van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Simon Miles en Lindy met Higher Ground. Als u op dinsdag live zit te luisteren, dan heeft u zojuist even een half minuut stilte gehoord. Ik weet ook niet hoe dat... Ja, ik weet hoe dat komt. Het nieuws was ineens een half minuut korter dan de bedoeling was. En ik weet niet waarom dat dan was, maar als ik dan de muziek gelijk weer had begonnen, dan was het met de herhaling niet goed gegaan op zondag en maandag. Dan was er een half minuut van afgeknipt, dus ik had maar even de snelle keuze gemaakt om dan nu maar een half minuut stilte te laten zitten. Maar ja, geen idee hoe dat kwam. Ik hoop dat het niet nog een keer gebeurt. We gaan in ieder geval gewoon door met de rest van het programma. Met Joel Barnes en Seth Sluder met hun nieuwe lied Road Less Traveled.

Ten Rock en No Big Deal met het nieuwe lied Hallelujah, ook van het album God is a Person, waar we het eerste nummer van het programma ook van geluisterd hebben. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Collector's Jack. Het is een nummer dat hij eigenlijk al een poos geleden heeft uitgebracht, namelijk Back to Life. Maar hij heeft daar een nieuwe versie van uitgebracht en daar gaan we nu dus naar luisteren.

Capital Kings en Geo met Praise Forever. Dat was het ene laatste nieuwe nummer van deze uitzending. Er is dus nog één nieuw nummer te gaan en ja, daar wil ik even iets over zeggen. Als je nogal veel, nou ja, laat ik het zo zeggen, als je 25 of jonger bent en nogal veel online komt, heb je vast wel eens ergens in een video het liedje Good Genoeg gehoord. En ja, ik neem aan dat het waarschijnlijk ook veel op TikTok gebruikt wordt. Ik kom daar zelf eigenlijk niet op. Maar daar ga ik even vanuit. En ja, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik al, dan kun je ook prima een christelijke boodschap uithalen. Omdat je voor God natuurlijk ook altijd goed genoeg bent. En nu heeft dus Jack Dylan, een christelijke DJ uit Zwitserland, waar ze dus ook Duits spreken, daar een mooie mix van gemaakt. En daar wil ik dus als laatste nieuwe nummer naar gaan luisteren. Jack Dylan met Good Genoeg in zijn clubmix.

Ja, dat was dus het laatste nieuwe nummer voor deze week. En nu, we are moving on tot het volgende deel van het programma met Love and the Outcome met een lied Moving On.

Damascus met Psalm 152. En daarvoor hoorde je Toby Mac met Undeniable. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Switchfoot. En we gaan luisteren naar een lied Holy Water.

The Few met een lied Running en daarvoor Copper Point Worship met Lift You Higher. We hebben nog 3 nummers te gaan voordat deze uitzending weer voorbij is. En we gaan nu luisteren naar Forest Frank met Thomas Redd. En ze zingen samen het lied Nothing Else.

Madison met haar lied Kerosene. Daarmee zijn we ondertussen weer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. We kunnen u weer hartelijk bedanken voor het luisteren ook deze week. Nu toch één keer live is tussen de vakantie door even. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren dat gedraaid is in deze uitzending, dan kunt u dat doen op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar staat een afspeellijst in de bio. Linkje in de bio, staat een afspeellijst achter. En daar kunt u alle nummers terugvinden die deze uitzending gedraaid zijn. De komende 3 weken zijn we dus even niet live in de studio, maar natuurlijk is het wel een uitzending. En na de vakantie halen we alle nieuwe nummers natuurlijk gewoon weer in. Dan wens ik u een hele fijne vakantie in ieder geval. Tot over 4 weken dan, weer live.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Een hele goede avond bij een uurtje zingend geloven. We zijn begonnen met het lied Er komen stromen van zegen uit Johannes de Heer. Gods woord belooft ons stromen van zegen. Jesaja spreekt erover in Jesaja 44. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Telt u uw zegeningen tijdens het volgende lied? Het is aangevraagd door mijn man Gert Mulder. Hendrik van Veen speelt op het orgel. Ik wandel in het licht met Jezus.

Het volgende lied, Ik heb een nieuw lied in mijn hart, mag een reactie zijn op dat wat God in uw leven heeft bewerkt. Het lied komt uit Glorieklokken. Deze bundel is voor het eerst verschenen in 1930 in Nederlands-Indië. Ik heb een nieuw lied, Glorieklokken nummer 6.

lied Jezus redt staat in de opwekkingsbundel nummer 781. En de boodschap in dit lied is van leven en verlossing. Door muziek en aanbidding mogen we ons ook verbonden weten met de vervolgde kerk wereldwijd. Het volgende lied is gezongen op een ontmoetingsdag van Open Doors. Open Doors is een van de organisaties in Nederland die biddend en praktische hulp biedt aan christenen die te maken hebben met vervolging. Richt je ogen op Jezus.

Afgelopen zondag stond in de boeken vermeld als de zondag dat er gedacht wordt aan de doop van Jezus door Johannes de Doper, waarbij er een duif uit de hemel nederdaalde op hem en Jezus genoemd wordt door zijn vader: "Dit is mijn geliefde zoon." Zo mogen wij ook door het volgende lied denken aan onze doop en dat wij ook geliefd zijn door God, onze hemelse Vader.

0: Het volgende lied is een Engelstalig lied, gezongen door onder andere Kirk Franklin. My life is in your hands. Wat je ook meemaakt, ik weet dat je kunt staan, want jouw leven ligt in zijn handen. Luister, je hoeft je geen zorgen te maken. Wees niet bang. Vreugde komt in de ochtend. Problemen duren niet altijd. Want er is een vriend, genaamd Jezus. Hij zal je tranen wegvegen. En als je hart gebroken is, til dan gewoon je handen op en zeg het. Ik weet dat ik het kan halen en kan staan. Wat er ook op mijn pad komt, mijn leven ligt in uw handen. Laten we het samen zingen. Luister en wees niet bang.
1: Lakeheart. Everybody, say.

Opzien naar de Heer, Hem zoeken, tot U roepen, zijn zo enkele woorden uit het volgende lied dat gezongen wordt door Mosaic Worship met Kees Kraaienoord. Wie naar U opzien.

Samen zijn wij één. Veel culturen, veel verschillen. Het is de liefde van Jezus die ons één maakt. Het volgende lied heet Kadosh, heilig in het Hebreeuws. Het betekent heilig voor eeuwig. Op wekking 876 staat dat lied in het Nederlands. Uw naam is de hoogste. Uw naam is boven alles. Met heel mijn hart zal ik zingen, heilig voor eeuwig. Kadosh.

Kadosh, heilig in het Hebreeuws. Nu volgt een Zuid-Afrikaans lied, ook over heilig, heilig is die Heer. Ik mocht een paar jaar geleden zelf ervaren om in een hele grote evangelische kerk te zijn bij christenen die niet vrij zijn om in Jezus Christus te geloven. Ik kende hun gesproken en gezongen taal niet. Maar door de liederen die gezongen werden, proefde ik de band die we hebben in Jezus. Ik hoop dat u dat ook door deze liederen dit uur mocht ervaren. Heilig, heilig is die Heer.

naderen weer het einde van dit gevarieerde uur met liederen waarbij wij ons verbonden mogen weten met elkaar. Vanuit Ede tot in Voorthuizen en waar dan ook in Nederland wordt er geluisterd. Harro Timmermans bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henny Mulder. Wij wensen u een week waarbij u tot zegen mag zijn voor de ander. De herhaling van dit programma is zondagavond van 21 tot 22 uur. We gaan eruit met het vrolijk gezongen lied Psalm 100 op Israëlische stijl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: Ja, in deze laatste uitzending aandacht voor de massieve rockbands uit de jaren 70, 80 en 90. Die lak hadden aan hitsingles met een verplichte duur van 3,5 minuut. Als een nummer in de studio uitgerekt werd richting de 10 minuten, so be it. En als het nummer dat nodig had, dan kreeg het het gewoon. En je kon er live mooi drum- en gitaarsolo's in hangen. De komende 2 uur legendarische lange nummers van de classic rockbands. Te beginnen met Nazareth, Please Don't Judas Me.

0: Normaal gesproken ben ik niet zo van door het nummer heen praten, maar hier zit een heel lang voorstuk aan. En een heel lang, dat mag ook lekker zo eronder blijven lopen hoor, vind ik prima zo. Er zit nog een lang stukje onder. Please Don't Judas Me van het legendarische album Hair of the Dog uit 1975 van Nazareth. En het is een, ja, ik vind het een heerlijk nummer van deze in Nederland zwaar ondergewaardeerde classic rock band. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata Jaargang 5, aflevering, als het goed is, 229. En welkom Marcel.
1: Ja, goedenavond.
0: Speciaal aangevraagd om de techniek te doen bij deze uitzending. Vind jij de muziek wel lekker?
1: Ja, dit klinkt al gelijk met goede gitaren en Nazareth. Ik vind het geweldig. Ja. Ik zie nog meer mooie nummers komen, dus...
0: Wordt genieten, hè?
1: Ja, er wordt genieten.
0: En voor de duidelijkheid, we nemen dit vooraf op. Want de hele maand juli horen jullie vooraf opgenomen long versions uitzendingen. En het gekke is, het is de laatste van deze maand die je hoort. Maar het is de derde die we opnemen. Dus daar zijn wij misschien een beetje schizofreen over de rest van de uitzending. Maar dat komt goed. Ik hoop dat u de afgelopen weken longuit op een stoel in de tuin met een long drinkglas in de hand lekker long meegeluisterd heeft naar onze prachtige long versions. En vanavond dus... De classic rock bands. Nu zijn ze classic, maar toen ze al deze nummers uitbrachten, waren ze natuurlijk gewoon heavy of hard rock bands. Met gitaristen en drummers die altijd wel een vehikel zochten om hun solo in kwijt te kunnen. Dat nummer waarin je eventjes een moment kon creëren om lekker los te gaan. En een band die bekend stond om live versies die makkelijk een half uur of meer konden halen, is Led Zeppelin. Maar qua studioalbums is In My Time of Dying van Physical Graffiti het langste nummer wat ze ooit op vinyl hebben gezet. Het duurt bij elkaar een ruime 11 minuten. Hier is Led Zeppelin met In My Time of Dying.

0: vind dit ook zo'n vreselijk ondergewaardeerde band in Nederland. Jethro Tull. Dit kwam uit 1971 van hun conceptalbum Aqualung. En ze zaten ook in onze progrock-uitzending die wij samen gedaan hebben. Met al die proghits.
1: Ja.
0: Locomotive Breath heb ik volgens mij toen gedraaid. Maar jij kunt hiervan genieten. Hè? Dit is echt jaren 70.
1: Ja, ik ga je wel los op. om het heel modern te zeggen tegenwoordig.
0: Ja. Lieve luisteraars, als we Led Zeppelin, Nazareth en Jethro Tull hebben gehad. Ja, dan mag Deep Purple gewoon niet ontbreken. Ze komen dit jaar, zo rond de tijd dat we dit uitzenden, uit met weer een nieuw studioalbum. Getiteld Splat. En dat is een soort van losjes conceptalbum over het einde der tijden. En zo zeggen ze misschien ook wel het einde van de band Deep Purple. Ja, weet je, zolang ze zo goed gaan als dat ze de laatste tijd gaan, mogen ze voor mij nog heel lang doorgaan. Aan de andere kant snap ik ook wel dat als je allemaal een beetje de 80 gepasseerd bent, dat het ook niet vanzelfsprekend is. Het volgende nummer speelden ze pas in 2000, het jaar 2000 live, toen de band met een compleet orkest op tournee ging om Concerto for Group and Orchestra te spelen. Van het soms vergeten album wat tussen In Rock en Machine Head in zat, Fireball, is hier Deep Purple met Fools.

0: 1976 maakte de band Rainbow hun beste album ever ooit, Rising. En daar was dit het nummer Stargazer van. Wat vond je van de zanger, Marcel?
1: Nou ja, ik vind het fantastisch. En ik krijg associaties met wat ik net al zei, met Saka. En als ik dat al hoor, dan denk ik, ja, dit komt bij mij wel...
0: Kun jij je voorstellen dat de zanger van dit nummer... Ja. Dezelfde is die ooit, ik weet niet of je dat nog weet, we hadden ooit een nummer in de top 40 staan met die tekenfilm met die kikker. Die ja. Dan, all you need is love. Ja. Dat is exact dezelfde zanger als die dit zingt.
1: Bizar.
0: Ja, hè?
1: dat geeft wel jeugdsentiment dit bij mij.
0: Ja, dat, wij worden hier wel wakker van mensen. Zo op de,
1: ja, ook een beetje blij van of zo.
0: Het is straks als jullie dit horen, de late woensdagavond. Toen Ritchie Blackmore vertrok bij Deep Purple, begon hij Rainbow met Ronnie James Dio. We hadden het er net over. Ronnie James Dio zat in de band Elf. Die zaten in het voorprogramma van Deep Purple. Hij zag ze spelen en hij dacht, ik wil eigenlijk iets heel anders gaan doen dan dat Deep Purple. Daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dus hij vroeg de hele band Elf om zijn begeleiding, minus de gitaarspeler, want dat was hij zelf, of ze met hem Ritchie Blackmore's Rainbow wouden vormen. En al dus geschieden. En al het tweede album wat ze maakten was Rising. En dat was van deze kwaliteit. Waar hij nog meer... Hij kon nog meer betere, langere nummers maken. Met nog meer gitaarwerk erin dan dat hij bij Deep Purple deed. Want het was zijn band. Dus hij kon ook iets meer bepalen. En hij deed dat met name op dat tweede album Rising. Want daar stonden eigenlijk alleen maar van dit soort epische, mooie, lange nummers op. En live speelde de band soms maar 6 of 7 nummers op een avond. En dan duurde zo'n concert toch ruim 2 uur.
1: Bizar, hè?
0: Ja, het is een beetje wat wij ook deze hele maand al aan het doen zijn met onze long versions uitzendingen.
1: Maar Har, als ik je even mag onderbreken.
0: Ja? Oh, dat mag altijd.
1: Jij vertelde net een leuk feitje. En dat vind ik misschien wel leuk dat je dat toch eens even aan de luisteraars doet. Vertelt. Het van Deep Purple. Het klinkt als een cello.
0: Ja, in het nummer Fools, dat klinkt als een cello, maar ze doen dat met volumeknop van de gitaar. Als je de aanslag van de snaar wegdraait, het volume wegdraait en dan het volume op laat komen, ja, dan krijg je een soort van, ja, alsof dat strijkersgeluid. Die...
1: Ja, ik vond het toch wel heel bizar en het klinkt ook echt als een strijker.
0: Ja, en wat is de 2000 live deden toen ze een groot concert hadden, toen deden ze het ook echt met strijkers.
1: Dat is dan jammer.
0: Ja.
1: Nee, maar dat maakt het wel mooi.
0: Ja, ja. Vond ik wel. Ja. Lieve luisteraars, over Ronnie James Dio gesproken. Want er mist nog één grote rockmastodont, een classic rockband, Black Sabbath. Toen Ronnie James Dio uit Rainbow stapte, want dat gebeurde uiteindelijk ook weer, omdat Blackmore steeds meer hitparade rock wilde maken in plaats van die mooie, epische, grote rocknummers. Ja, op dat moment vertrok Dio uit Rainbow, maar mocht hij aan de gang bij Black Sabbath, waar Ozzy Osbourne er net de brui aan gegeven had. Nooit eerder klonk Black Sabbath meer groots, meer symfonisch, meer gotisch, meer episch dan met Ronnie James Dio als frontman. Ik persoonlijk vind Black Sabbath met Ronnie James Dio leuker en mooier dan Black Sabbath met Ozzy. Maar daar worden mensen soms ook wel weer echte fans wel weer boos over als je dat zegt. Lieve luisteraars, over dik een kwartier spreken we elkaar weer in uur 2. Maar eerst ga ik aan jullie vragen om te luisteren naar Black Sabbath. Het debuutalbum voor Ronnie James Dio. Het komt uit 1980. Het album heette Heaven and Hell. En het nummer wat wij gaan draaien voor jullie is ook het titelnummer Heaven and Hell. En luister maar eventjes als het je lukt het verschil op te pikken tussen Rainbow en het veel zwaardere, diepere geluid van gitarist Tony Iommi ten opzichte van Ritchie Blackmore, die dan toch misschien wel weer wat speelser was of wat melodieuzer. Het is nog steeds Black Sabbath, maar het is net even anders met Ronnie James Dio aan het roer. Hier zijn ze met Heaven and Hell.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Op zoek naar de passie in

0: Is het progrock? Is het symfonisch? Is het hardrock? Het is in ieder geval heerlijke classic rock inmiddels. Het komt van het legendarische debuutalbum van Boston. Wat ook getiteld was Boston uit 1976. Het album waar ook hun grote hit More Than A Feeling op stond. En het is eigenlijk een nummer wat uit twee delen bestaat. Het eerste stukje heet Foreplay, voorspel. En dan vervolgens gaat het over in het nummer Long Time. Maar alles bij elkaar opgeteld duurt het een dikke 7,5 minuut. En moest hij vandaag er gewoon in.
1: Hij mag wel wat langer.
0: Hij mocht nog wel langer zelfs, ja. Hè? Ga ik jou ook in bedienen,
1: ja,
0: Marcel? Gaan we regelen voor jou? Ja. lieve luisteraars, een echte classic rockband, die ontbreekt er nog vanavond. En trouwe luisteraars weten dat ik een ongelooflijke fan ben van deze band. Ze komen dit jaar voor het laatst live toeren in ons land. Dan heb ik het over Uriah Heep. Dat is echt een band die niet mag ontbreken vanavond. Met een van hun langste nummers ooit op plaat gezet. Alleen het nummer July Morning en Salisbury gaan er nog overheen. Maar ik heb voor jullie nu klaarstaan. Van hun vijfde studioalbum The Magician's Birthday is hier het waanzinnig goede titelnummer. Uriah Heep, The Magician's Birthday.

0: Ja. Sommigen zullen deze uitzending aangaan op de gitaren of op het epische of op het symfonische. Maar als ik toch even luister naar al die zangers die voorbij komen. Dit eerste uur ook weer, het eerste nummer van dit uur. Brad Delp van Boston en Hero David Byron van Uriah Heep. Het zijn toch ook wel stemmen zoals ik ze nog maar zelden hoor in de muziekbusiness tegenwoordig. Dat gezegd hebbende, ik hoop dat jullie ook meegekregen hebben dat drummer Lee Kerslake ergens halverwege het nummer de kazoo speelde.
1: Ja, die is goed te horen.
0: Ja, en dat is volgens de overlevering heeft dat er in één keer opgestaan en hebben ze het daarna nog heel lang geprobeerd om het beter te krijgen, maar beter als dit werd het niet. Dus is dit ook wat uiteindelijk op de plaat verschenen is.
1: Dit nummer gaat wel alle kanten op, hè?
0: Ja, lekker is dat toch ook wel weer.
1: Ik vind die enorme drumsolo, vind ik gaaf. En je hoort allerlei klanken in van bands die daarna misschien zijn ontstaan. Ik vind het wel.
0: En daar hun mosterd gehaald hebben, zeggen we dan
1: ja,
0: zo.
1: Dat is heel mooi uitgedrukt,
0: ja, hoor. We gaan naar wat minder oude heavy rockbands. Alhoewel het volgende nummer ook alweer 35 jaar oud is. Het was bijna 25 jaar oud. Of tenminste, de 25 jaar na The Magician's Birthday die je net hoorde, werd dit nummer gemaakt. Maar dit nummer is dus ook alweer 35 jaar oud. Dus ook gewoon classic rock. We gaan, lieve luisteraars, naar de band Guns N' Roses. Want die verraste de wereld in 1991 met niet één, maar twee albums tegelijk. Use Your Illusion 1 en 2. En op die twee albums stonden meerdere nummers van epische lengte. En ik denk dat daarvan November Rain misschien wel de allerbekendste is. Maar ook een nummer als Estranged bijvoorbeeld. Maar het volgende nummer mag er ook wezen. En is stiekem een beetje de inspiratie voor die hartslag die wij altijd in diverse van onze jingles verwerken. Ik neem jullie graag mee naar Use Your Illusion 1, 1991. Hier is Guns N' Roses met Coma.

lifeless lump. They drop down one by one.

0: Tussen The Magician's Birthday 1972 en Guns N' Roses Use Your Illusion in 1991, sorry, daartussenin zat Iron Maiden met Power Slave, het album Power Slave 1984. En daar stond dit majestueuze nummer op van bijna een kwartier, Rime of the Ancient Mariner. De band Iron Maiden is een van de allergrootste die ooit uit de New Wave of British Heavy Metal kwamen. Zeker vanaf het moment dat Bruce Dickinson de zang overnam. En met een bassist, Steve Harris, die zich graag verdiept in klassieke boeken, dikke pillen zo gezegd, als inspiratie voor de nummers, komt daar meer dan eens een nummer uit van tussen de 7,5 en ruim 10 minuten. Voor dit nummer werd het gedicht The Rime of the Ancient Mariner van Samuel Taylor Coleridge uit 1798 als inspiratiebron gebruikt. En dat gedicht gaat over een matroos die een albatros neerschiet om iets te eten te hebben op het schip waar men op dat moment honger lijdt, maar daarna door een vloek getroffen wordt van complete windstilte, omdat de albatros juist een teken is van een goed omen op zee. Dat is een beetje het verhaal wat net verteld werd in een kwartier.
1: Ja, nou, ik vond het een mooi verhaal.
0: Ja, en ja. Wij zeiden net ook, het zijn allemaal nummers die van heel hard naar ook heel zacht kunnen gaan in een soort van middenstukje. Dat is op zich ook wel fijn.
1: Ja, ik vind dat echt, het siert de muzikaliteit van een band. Want je kunt wel knallen en denken van zo, dit was het, het stof uit de boksen. Maar dat je dan ook heel klein kunt spelen, mooi kunt spelen, ja, dan...
0: Kijken wat je verhaal nodig heeft.
1: Ja, ook dat, zeker bij het verhaal. Ja.
0: Fijn, lieve luisteraars, dan zijn we aan het eind van 5 weken lang, de long versions.
1: Waren lange weken.
0: Ik denk dat al die long versions nu wel even uit mijn systeem zijn. Maar dan zeg ik er wel achteraan, hoop ik. Want je kunt het nooit helemaal zeker weten bij mij.
1: Nee.
0: Het kan zomaar ineens weer dat ik 3 of 4 van die nummers tegenkom en denk, ik moet toch weer een uitzending maken.
1: Ik vond het wel een hele mooie serie zo eigenlijk aan elkaar. Je hebt het goed gedaan.
0: Dank je wel. Ik wil jou en Peter bedanken voor de ondersteuning van de opnames van de afgelopen 5 weken. Zodat we ook even 5 weken van de zomer konden genieten van de heerlijke maand juli. En Peter in het bijzonder ook bedankt voor de prachtige jingles die je iedere keer weer maakt als ik een gek idee heb. Ze waren fantastisch. Volgende week, lieve luisteraars, dan zijn wij er weer gewoon live. Waarmee, ja, dat weet ik op dit moment nog niet. Kan van alles zijn. Maar 1 ding verzeker ik u. Het zijn weer gewoon kortere nummertjes.
1: Ja, we worden weer aan het werk.
0: Het is weer meer schakelen, denk ik.
1: Ja.
0: Ik zeg wat betreft volgende week, tot die tijd, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met de band Queensryche, die in 1984 al de weg beschreef, waar we ons vandaag de dag op begeven. The Roads to Madness is Queensryche.

0: van 12 uur.
1: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.